0: Amen. Well, thank you again for joining me for this Worship Wednesday. Always a pleasure and a privilege to be with you. And Lord willing, I'll be with you here next week. Until then, remember, God is always working in ways that you cannot see to make a way where there seems to be no way. God bless. I'll see you next week.
1: Bye. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
9: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
8: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
9: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
8: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
9: Ja, je kan het leveren voor me.
8: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
9: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ah, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
10: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.
3: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert ons dat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heer. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heer. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heer. Heer, de geldgierigheid die, Heer, en is vervelende vormen aanneemt, mijn God, Heer. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heer. Heer, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heer, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u, dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heer. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heer. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heer. Het respect dat er niet meer is, Heer, onder mensen. Kinderen, Heer, die respectloos zijn, ouderen, mijn God, Heer. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heer. De een, Heer, die loert de ander, mijn God, Heer. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heer. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heer. Heer, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterijen op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Één klein woordenwisseling, o Vader, eindigt in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader, ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: Without Christ, there is no blood, without a blood, there's no life. Yeah,

0: Het is 11 uur.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
3: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Toro. Keep listening to Shalom. Ik ben Ruth Koyna. God bless you.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.

0: mi radio na shalom me begu nu uno prefur pure dape no sana a problem.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Lieve, goede en barmhartige Vader, deze avond komen wij voor uw troon van genade als uw kinderen. Papa, we leven in de eindtijd. Gezien de dingen die er nu gebeuren in deze wereld, beseffen wij of behoren wij te beseffen dat wij leven in de eindtijd. En dat de komst van Jezus niet ver meer is. Vader, al de conflicten die er nu gaande zijn in deze wereld. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. De armoede die toeneemt. De hongersnood die toeneemt. De rampen die toenemen. De liefdeloosheid die toeneemt. De onverschilligheid dat toeneemt, mijn God, Heer. De onverdraagzaamheid. Papa, de vele mensen die onschuldig vermoord worden overal in de wereld. Mijn God, de liefdeloosheid, de haat, de bitterheid die toeneemt in de harten van de mensen. Vader, Vader, je ziet wat er allemaal aan het gebeuren is in deze wereld. Maar uw woord leert ons dat dit alles zou moeten gebeuren. U hebt ons voorzegd. U hebt ons gewaarschuwd. U hebt gezegd, wanneer we deze dingen zien gebeuren, moeten we weten dat die komst nabij is. En Vader, we beseffen dat het erger en erger zal worden in deze wereld. De liefde heeft plaats, de haat heeft plaatsgemaakt voor de liefde. Mensen, heren, kunnen elkaar niet meer uitstaan. Men is meedogenloos, keihard en wreed geworden in deze wereld. En zoals ik al bad, mensen die onschuldig vermoord worden. En dan wordt het goed gepraat, heren, dat het gaat om drugsgerelateerde zaken of wat dan ook. Vader, u weet precies wat er allemaal aan het gebeuren is. Omdat wij leven in een tijd waarbij u ons erop had voorbereid dat het alles zou gebeuren. Vader, kijk wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Kijk wat er allemaal gebeurt in Italië, in Rusland, in Oekraïne. Vader, al die oorlogen, al die rampen die nu plaatsvinden, al die ziektes die er nu zijn, oh mijn God. En dit alles, u hebt ons erop voorbereid. U hebt ons het gezegd opdat u ons wilde waarschuwen, opdat wij alert zouden zijn. Deze dingen moeten gebeuren omdat uw woord in vervulling moet gaan. Maar de vraag is, waar staan wij als uw kinderen? Wat is onze impact? Hoeveel roepen wij tot u om daarin, heren, in te grijpen? En mensen, zij die nog tot bekering moeten komen, dat zij tot bekering moeten komen. Vader, ik bid dat in deze tijd velen zullen rennen tot u. En ontvangen genade. Ontvangen vergeving van zonde. U houdt van ons, o Vader. U houdt van ons mensen. En u hebt er alles aan gedaan. Opdat wij zouden ontvangen het eeuwige leven. Opdat wij zouden ontvangen verzoening met u. Opdat wij zouden ontvangen vergeving van zonde. En het eeuwige leven. Mijn God, ik bid dat deze dingen die er nu gebeuren in deze wereld, waar ook ter wereld, dat mensen, heren, tot het besef zullen komen dat het nu of nooit is.

0: Ze zullen komen tot u en ontvangen vergeving van zonde. Ontvangen genade. Ontvangen een eeuwig leven. Dat ze zullen komen en hun hart zullen geven aan de koning der koningen. Aan de Heer der heerscharen. De Heer die voor ons verzoening heeft gebracht. Redding heeft gebracht. Vergeving van zonde heeft gebracht. Degene die voor ons gestorven is op het kruis van Golgotha. Dat wij door zijn striemen en door zijn dood vergeving hebben ontvangen van zonde. Herstel tussen ons en u. En het eeuwige leven heb je ons gegeven in uw Zoon. Ik bid mij, God, weet iedereen overal ter wereld, focus men zich op wat er aan het gebeuren is in de wereld. Maar het is tijd dat, Heere, mensen gaan nadenken dat als uw woord dit alles heeft gezegd, dan is het tijd dat wij, Heere, ernst zullen maken en ons leven aan u geven. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.
2: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diane de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema is nog steeds het vangen van mensen. Mensen vertellen over Gods werken en we lezen vandaag uit de eerste brief aan de gemeente te Korinthe. 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot en met 25. Goddelijke tegenover wereldse wijsheid. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen. De Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wij evangeliserende prediken een gekruisigde Christus die voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid is, maar voor wij, voor hem die geroepen zijn, zij het Jood als Griek, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods, het vangen van mensen. Daar gaat het om in deze week. En als wij gisteren goed geluisterd hebben, dan horen wij hoe Andreas zijn broer Simon vertelt van: luister, wij hebben hem gevonden. De Christus. De Messias. Gewoon in eenvoudige woorden. Geen lange preek. En als we de wereld in moeten trekken om Jezus te verkondigen als redder van de wereld, dan moeten we er rekening mee houden dat er om ons verhaal misschien gelachen gaat worden. Stel je voor, een God die wordt gekruisigd. Ja, men kan het... God is toch een God. Niets kan hem overkomen. Maar een God die wordt gekruisigd. Onvoorstelbaar. Joden storen zich aan deze gedachte. En zij die geen Jood zijn, vinden het eigenlijk ook maar een redenering dat nergens op slaat. Een God wordt niet gekruisigd. Een God is een held, een overwinnaar, een bovenmenselijke hemelbewoner. En denk je nou echt dat zo'n rabbi uit Nazareth, die zoon van timmerman Jozef, God is? Hij wordt opgepakt als een rover, een misdadiger. Hij wordt veroordeeld als een dienstknecht, een slaaf, tot de dood aan het kruis. Hé, wakaf jayare. Nu converteer onzin. En toch, Goddank, zijn er die vissers van Galilea, die met dit verhaal de wereld zijn ingegaan. Met de netten van het evangelie hebben ze mensen gevangen, God dank. Zeker. Vissen hebben ze gemist. Maar er zitten ook zoveel vragen aan het evangelie vast. Je kunt altijd wel iets vinden om daarmee te ontsnappen aan de vangst van die grote visser. En als we maar lang genoeg redeneren, dan zien we zwakke plekken in dat net. Het is ook een dwaasheid. Een ergerniswekkend verhaal, het evangelie, slaat nergens op. Volgens onze menselijke beredeneringen. Een God die wordt gekruisigd. Maar wat voor wijzen dwaasheid betekent, is nu juist voor dwazen wijsheid. Dan laat me dwaas zijn. En dan hoop ik dat u ook met mij dwaas wilt zijn. Zo dwaas dat ik van het evangelie niets begrijp. Zo dwaas dat ik er met mijn verstand geen touw aan kan vastknopen. Zo dwaas dat ik niet kan beredeneren. Ik kan het alleen maar geloven. Ik kan het met alle eerbied aanvaarden. Hier is een mens die beweert één met God te zijn. Kijk, kijk hoe wonderlijke krachten hij doet. Wat hij niet allemaal heeft kunnen doen. In die jaren dat hij mocht werken aan de bouw van het koninkrijk van God. Kijk. Hoe verstrekkend zijn liefde voor de mensen is. Tot op het kruis. Tot in de dood. En kijk. Hoe het leven in hem woont. Christus leeft en wij met hem. Het graf is leeg. Het graf is leeg. Hij is opgestaan. En mag ik dan misschien geloven dat deze rabbi God zelf is in vlees en bloed? Mens met de mensen, een mensenzoon. Het beloofde lam dat de zonde van de wereld draagt. Ja, laat me dwaas zijn. En ik hoop u met mij. Want we prediken een gekruisigde Christus. Voor sommigen een dwaasheid. Maar voor zij die geroepen zijn, maakt niet uit van waar je komt, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En vanuit die dwaasheid worden we erop uitgestuurd. Vanuit die dwaasheid, ga mensen vangen. Vertel. Vertel ze over die machtige werken Gods. Vertel, laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereld wijzen. Laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen, als sterkte roemen. Er is kracht in het woord, er is kracht in het kruis. En we prijzen God om zijn wijsheid. God die zo dwaas wilde zijn om mens met mensen te worden. God die ons zijn macht heeft willen tonen in zwakheid. God dank dat hij dat heeft willen doen. Waar zouden we vandaag zijn? Wat zouden we hebben? God dank uit de grond van ons hart. Dat het kruis is ons leven. En als men mij of u daarvoor wil uitlachen, het zij zo. We gaan verder. Want we prediken een gekruisigde Christus die is opgestaan uit de dood en leeft. En wij leven met hem. Een fijne dag. Tot morgen.
2: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. En wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro. Online plus Larry is lobby.
8: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
7: Still the most affordable. TeleSuur keeping us in touch.

0: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, reality time. Het juiste fundament voor geloof. En dat is onze thema. En onze thematekst is gehaald uit 2 Korinthe 5, vers 7. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Wilt u een christelijk leven leiden zoals de Bijbel dat voorschrijft? Dan moet u het woord zelf kennen en volgen. U moet ernaar leven, maar niet op basis van uw gevoelens, geliefde. Gevoelens en persoonlijke ervaringen vormen niet de basis voor geloof. God heeft ons nooit zo gemaakt dat we op ervaringen zouden vertrouwen. Ons geloof is gebaseerd op zijn woord. Mensen omschrijven vaak verschillende gewaarwordingen die ze voelen wanneer de kracht van God zich manifesteert. Sommigen zeggen dat ze iets kouds voelen, anderen iets warms. Sommigen zeggen dat ze trilden, anderen dat ze verstijfden en zich niet konden bewegen. Dit zijn persoonlijke ervaringen die per persoon verschillen. Het is daarom niet juist dat iemand een doctrine maakt op basis van hun persoonlijke ervaring. De Bijbel zegt nergens dat u iets moet voelen wanneer de kracht van God in u, op u of door u heen werkt. Het woord baseert goddelijke waarheden, niet op gewaarwordingen. Ze worden geactiveerd door geloof. Wat uw gevoel ook is, richt u op het woord, op het resultaat dat Gods genade in uw behoefte heeft voorzien. Halleluja. Een prachtig voorbeeld is de vrouw met de bloedvloeiing. De Bijbel schrijft dat op het moment dat ze de zoom van het kleed van de meester aanraakte, meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. Halleluja. En dit mag u lezen in Marcus 5 vers 29. Merk op, geliefde, dat haar getuigenis was dat ze genezen was. Dat is het soort getuigenis dat telt. Het beste verslag is weten en getuigen dat u genezen bent. Dat is het verslag van het woord. En het biedt de juiste basis voor geloof. Geloof is de verwachting, halleluja, van de vervulling van Gods woord en het handelen daarnaar. En u zult genieten van de resultaten die het woord garandeert, geliefde. Halleluja, halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw woord dat mijn leven leidt en mijn geloof versterkt. Mijn vertrouwen is geworteld in uw waarheid. En ik leef vandaag

de werkelijkheid van uw woord. Mijn geloof is sterk. Mijn geest is vol vertrouwen. En mijn leven brengt resultaten voort die gebaseerd zijn op geloof. Omdat ik leef volgens uw woord. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen met de rhapsodie vandaag. En de rhapsodie van vandaag, geliefde, is heel krachtig. Wanneer u de Heilige Geest, wanneer de Heilige Geest iets heeft gedaan in uw lichaam, behalve als de kracht van God zich manifesteert in uw lichaam, behalve dat u een eigen trilling of wat u voelt, een eigen ervaring toch hebt, wat u voelt, is zo belangrijk dat u een tastbaar resultaat ook mag merken, bijvoorbeeld dat u genezen bent, dat u een resultaat bijvoorbeeld toch heeft gemerkt, toch, die blijvend is. Het is zo belangrijk en dat gaat dus gepaard met uw geloof, geliefde. Halleluja. Wees daar bewust van, geliefde. En bedankt nogmaals voor het willen meedoen met de rhapsodie van vandaag. En als u de rhapsodie opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen. En met het thema van de dag, en dat is het juiste fundament voor geloof. En dat mag u opsturen naar 864-646-6. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afzinde van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom familie, shalom. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad. En dat u fris bent. Het is vandaag donderdag 21 mei, 3:06 hier in heerlijke Suriname. En dit is een nieuwe editie van The Morning Move. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Morning Move. Het is het eerste gedeelte. We zijn er tot 8 uur. En ik ben weer bevoorrecht. Het is weer genade dat wij vanmorgen mogen opstaan en dat wij de dag mogen zien, dat wij mogen horen, dat we mogen voelen, dat wij mogen ademen, dat wij mogen zien, dat wij een deel mogen zijn van Gods plan. Ik zeg altijd, zolang u leeft, wil dat zeggen dat God nog een plan met u heeft. En dank de Heere dat u nog een deel van zijn plan mag zijn vanmorgen. Belangrijk is dat u dat deel gaat vervullen vanmorgen. Nou, ik zeg nogmaals goedemorgen. Welkom bij een nieuwe splinter en gloednieuwe aflevering van The Morning Move. Nou, zoals we het elke ochtend doen. Ik vraag u om even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Goedemorgen. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Vertel van waar u uit luistert. Luistert u via de radio? Luistert u via livestream? Doe dat gewoon even snel. Van waar u uit luistert. If naar Komchi, if naar Para, if naar Brokopondo, if naar Maruina. Als het is Nikeri, Koroni, Sipaliun Betakikba, Wanikam Betakikba, Paramaribo, Kamowene, Udoro de district, Batin district. Of me forget one too. Vergeef me alsjeblieft. Maar van waar ook u uit luistert, van harte welkom. Ai, ik heb nog slaap hoor, ik ga je eerlijk zeggen. Miweri. Gisteren heb ik wel vrijgenomen van het werk, vandaar dat er ook geen happy hour was. Omdat ik me echt niet goed voelde. Oververmoeid, miweri zodanig. Ai, maar prijs God, hij geeft kracht mensen. Maar dus stuur even snel je WhatsApp bericht. Voordat we beginnen precies om 6:15 met de bemoediging van vanmorgen. Het is momenteel 6:06. Dus stuur even snel, groet even snel als u iemand wilt feliciteren. Mag u dat ook gelijk doen. Van harte gefeliciteerd aan alle jarigen. En voor degenen die wat anders te vieren hebben, van harte gefeliciteerd. En God bless you, bogo bogo. Ja, maar ook goedemorgen aan de mensen die buiten de grenzen van Suriname luisteren. Ik denk aan Nederland, ik denk aan België, ik denk aan de mensen in Curaçao, in Bonaire, in Aruba, al de Nederlands sprekende landen. Een hele goede morgen. God is met jullie vanmorgen. Ik heb een mooie bemoediging klaar, maar ik vraag u nog even een paar appjes te sturen op het nummer 875-5358, zodat we dan van start kunnen gaan om 6:15. We gaan even naar een pokoe luisteren en dan kom ik zo terug bij u. Tot zo.

Ja, en ik kreeg al een paar appjes binnen. Stuur even snel uw WhatsApp bericht. Het duurt niet lang, man. Nog niet eens een minuut om uw telefoon te pakken en een bericht te sturen. Er zijn al een paar berichten binnen. Ik zie mama Evi, goedemorgen. Zuster Cindy, goedemorgen. Lieve mama Julia, goedemorgen. Dag Charel, hoe gaat het? Ik zie Ben, goedemorgen. Broeder John uit Quata, goedemorgen. Sylvania, goedemorgen Sylvania. Zuster Christine, goedemorgen. Shoenga, goedemorgen Shoenga. Shoei. En Fredo Marto van Fredo's Cakery. Een hele goede morgen. Ik heb nog meer mensen nodig om een WhatsApp-bericht te sturen. Doe het even snel op het nummer 8755358. En we starten zo meteen met de bemoediging.

Yeah, masra mi want napu in your liba. No tena mi futu. Ma abra mi hair ede. Mm-hmm. Ja. En daarover wil ik vanmorgen ook gaan praten. Mm-hmm. Ik ben super blij. Super blij dat ik... dat ik dit werk mag doen. En dat de Heer mij eigenlijk de gelegenheid geeft om op zo'n manier te spreken, te bemoedigen. En dagelijks krijg ik appjes binnen, ik krijg chats binnen met getuigenissen van mensen waarbij ze zeggen van, hey broeder, het woord dat u heeft gebracht heeft me echt aangeraakt. En het is echt door de Heilige Geest. En elke morgen weer, dan word ik herinnerd aan de goedheid van God. Hè. Dat de Heilige Geest in ons is komen wonen, is echt een teken van liefde van de Vader. De Vader heeft ons zo lief, dat hij zijn geest in ons heeft laten komen wonen. Omdat wij niet als wees achtergelaten zullen worden, zegt de Bijbel. Maar dat de Heilige Geest ons mag helpen, overal waar we gaan. Want we gaan dingen meemaken in deze wereld. We gaan strijd meemaken vooral wij als christenen. We gaan zoveel dingen meemaken. Omdat wij gevormd moeten worden. Weet je, de ongelovige wordt niet... Ja, ik durf bijna te zeggen dat ze niet gevormd worden. Omdat ze geen relatie hebben met de Heilige Geest. Ze hebben geen relatie met God. Maar omdat wij dus kinderen en zonen zijn van God, van Yeshua, van Yahweh, dan dienen we op hem te gaan lijken. We dienen te gaan lijken op de Heer Jezus. En daar komt de Heilige Geest in, waarbij ons gaat leiden om door situaties heen te gaan. En om ons uiteindelijk te vormen. Om die karakter, die vervelende karakter dat we hebben, eigenlijk te transformeren in het karakter van de Heer Jezus Christus. Maar dat was sideline, hè. Dat kwam gewoon even in me op. Maar God is goed. Ik heb gezien hoe ik ben gevormd hier bij Radio Shalom. Hoe ik gegroeid ben geworden. Hoe de Heer werkt. En ik ben de Heilige Geest zo dankbaar. Nou, de bemoediging van vanmorgen. Het is inmiddels al 6:16. Kwart over zes. De bemoediging van vanmorgen gaat over sowieso de Heilige Geest. Gezien en de week van Pinkster is. En de titel van mijn bemoediging van morgen is: wees vervuld met de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. Wees vervuld met de Heilige Geest. En wat betekent het precies om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Want soms denken we dat het vervuld zijn met de Heilige Geest is wanneer u begint te schudden, wanneer uw lichaam begint te tillen, wanneer u valt, wanneer iemand voor u bidt, wanneer u in tongen spreekt. Huh? En ja, wanneer je bijna weg bent,
Het zijn allemaal inderdaad tekenen. Maar het is niet vol zijn van de Heilige Geest zelf. Het is gewoon het kan een teken zijn. Waarbij u vervuld wordt met de Heilige Geest. Er is een tekst in de Bijbel. Een Bijbeltekst. En ik lees vandaag uit de Herziende Statenvertaling. In Efeziërs 5 vers 18. Jullie kennen de tekst. En daar staat geschreven. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Er staat geschreven, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar... Wat wil maar zeggen tegenovergestelde? Maar word vervuld met de Heilige Geest. En word niet dronken van wijn. Waarom niet? Heeft u ooit afgevraagd? Waarom niet? Word niet dronken van wijn. Wat gebeurt er wanneer u dronken wordt van wijn? Los van de rest van de tekst. En word niet dronken van wijn. Wat gebeurt er wanneer u dronken wordt van wijn? Ooit die dronken. Moet ik eerlijk zeggen, mensen. Ik geef toe, ik ben ooit dronken geworden. Toch, mevrouw en ik wilden... Ik wist niet dat ik zo zwak was. Ik ben eigenlijk een aantal keren dronken geworden. Maar don't fascieren. Ik heb het niet gedaan om dronken te worden. Walisi. Ik was met een collega's uitgegaan. We waren naar een restaurant gegaan. Gewoon een restaurant, mooi restaurant. Aan de Wilhelminastraat. Dan Oesdong Bakaroko. En toen werkte ik in de horeca. En is op horeca naar Tranganaki. Ja? Je wordt moe. De hele dag zo gewerkt. En we hadden toen in de avond afgesproken tegen 19:30, 20:00 dat we iets gaan eten. Geen moeilijke mensen hoor. Er waren 3 dames en 2 heren, dus nog een heer en ik. En we spraken toen over het werk en bla bla bla bla bla. En ik had nog niet gegeten voor de dag. Los van testesina roko, minobenya heer de. En die collega van mij, die andere manspersoon, Amanbay Wanjogo. En dan moet ik een drinkje, met ik boy minne drinken. Ik drink niet, ik koop gewoon een water voor. Maar ik boy, maar ik noem ik me drinken aan Miwanjazo. En toen dacht ik van, ach, weet je, wat is een glaasje, een kleine glaasje bier? En dan nak me man, en ik... Ik ga niet dronken worden ervan. Nou, gewoon voor testesie, sweet, mijn tongen even. En me drinken een glaasje. Wel, ik heb het geweten. Nou, mijn viertak, wazig helemaal. Huh? Die mensen praten tot mijn ma. De mijn actie met ik, waarom geef je antwoord? Maar in mijn opzien. Mij berekent ik mij die antwoord terwijl en nou hier trataal met dat ik helemaal verwaard. Nou, de man zijn mij ook zo. Je moet een gewer. Ze waren allemaal met een taxi of met... En ik was met mijn brom. Dus we wachten even met kassa niet gewer. Ja. Ah, hey, de man dat ik dan. Oké. Okay. Echt gevaarlijk, mensen. Ik heb het nooit meer gedaan. Dat is ook zoveel jaren terug. Maar ieder geval met Biggie Rijgwa of zo. Op de brom aan de ringweg. Wel, goh, Michitaka brom Biggie. Het leek alsof ik begin te wippen. Hey, dus ala mi edegwa bakasi. Michitaka, hey. Alsof ik begin te vliegen. Michitaka, hey. Dan kies misrevi, want kouro wint in nak mi. Dan stop.
Nam si tak mine hora, a stuur niet eens na gewoon, aan of meer guatapsi, da brome, ere losse handen. Hey, dus ik was zo dronken, en ik had niet eens door, gewoon een kleine glaasje bier, hè. En miswaki, hè, miswaki. Ik kan niet drinken, echte. Ik ben geen drinker. Dus dan later me kies misreef, ik dacht, boy, zie je wat alcohol met je kan doen, no? Je bent niet meer jezelf. Sommige mensen worden zodanig dronken dat ze niet meer bewust zijn van hun keuzes. Weet je, alcohol wordt ook in het Engels spirits genoemd. Geesten. Spirits. Wist u dat? En niet voor zomaar worden ze zo genoemd, hè? Spirits. Omdat het overneemt van je. Het neemt over van je. Het neemt controle over je hele lichaam. En wanneer u dus niet meer in controle bent van uzelf, u heeft geen. U beheerst uw lichaam niet meer, uw gedachten niet meer. Wie gaat dat overnemen? Satan gaat overnemen. U gelooft me niet, nou. Zo is het ook met boosheid, hè. Wanneer u uw boosheid niet kunt controleren. Wanneer u uw woede niet kan controleren, dan gaat Satan overnemen. Daarom zeg ik, het is heel belangrijk om uzelf te beheersen. Want wanneer u zelf niet kan beheersen, gaat een andere kracht van u overnemen. Ik heb het gezien van dichtbij, Mino Karsuma. Waarbij de persoon zodanig boos wordt en kan zichzelf niet meer inhouden. De persoon kan niet meer boosheid niet meer wegdrukken. Toch? Want wanneer je boos wordt, dan je probeert voor kalmerische revie, toch? Dat is zelfbeheersing. Je loopt misschien weg, of je drinkt wan koffie, of je gaat slapen. Weet je, dat is zelfbeheersing. Of ik go play one bal, ik go kalmeri ede. Maar deze persoon kon het niet doen. Hij had geen controle, had niets. En hij kon Satan overnemen, waardoor de persoon in trance raakte. En dat is dus een extreme geval. Maar zo is het ook bij ons, wanneer we ons niet kunnen beheersen. Dan gaat Satan overnemen, hoor. Echt waar. Als u zelf niet kan beheersen. Dat is een vrucht van de Heilige Geest, hè. Dan gaat niet de Geest overnemen. Maar het is Satan gaat overnemen. Daarom moeten we afhankelijk zijn van de Heilige Geest. En om verder te gaan. En word niet dronken van wijn. Niet vrezen voor God. Maar je liefst goddeloos. En juist dat je droom hoe je doet. Je vlees liefst zich uit, hè. Wanneer je dronken bent. Het vlees lief zich uit. Lafu, bar lafu, doe wat het doen, dus aan je fetti. Gis mama een keer naar tegenkom bij de rekentak. En dan doe as aan dat. Ik heb vrienden van me die zodanig. Ja, oude vrienden niet. Geen vrienden van recent. Maar oké. Okay. Maar ik droom zodanig. Taki. Dat ze pas wanneer ze wakker zijn. Dit is mijn tak, hè? Pas op video, hè? Want dan zien ze van look wat we doen, dat zijn de mij doen. Uitschelden, ruzie maken. En dat is niet wat God wil van ons. Maar de Bijbel zegt, maar word vervuld met de Heilige Geest. En wat is dus die link dan om vervuld te zijn met de Heilige Geest? Weet u, wanneer u vol bent van de Heilige Geest, is het ook alsof je dronken bent. En ik ga u zeggen, we hebben daarnet gezegd, word niet dronken van de wijn. En wat gebeurt er? U bent dan niet meer in controle. U bent niet meer in controle. Weet u wat in controle is? Die wijn is in controle. Maar wanneer u dus dan vervuld bent, wanneer u vol bent, wanneer u dronken bent van de geest, wie is dan in controle? De Heilige Geest is in controle. Je grabatorie. Dus wees niet vol
van wijn? Wie is niet dronken van wijn? Maar wie is dronken van de Heilige Geest? En hoe word je dronken van wijn? Na jou etek a martini. Na jou etek a vodka. Na jou etek a Bacardi. Na jou etek a biri. Jouw hand. En wat moet je doen? Je moet beginnen te drinken. En hoe wordt u dan vervuld met de Heilige Geest? U moet van de Heilige Geest drinken. U moet drinken voor Asanta Yeye. En hoe drinkt u van de Heilige Geest? U moet in contact komen. U moet in contact komen met de Heilige Geest. En hoe meer u van de Geest begint te krijgen, hoe meer u vervuld wordt. Hoe meer hij overneemt van u. Omore je drinkpalm. Omore je lauw, toch? Boy, misapam.

man ubekara ma lonchi na como weina Kronenburg drape. De amai dringa one na at werk amai dringa man palm. Aklari, hij begint eerst recht te lopen en dan een beetje naar links, een beetje naar links, een beetje naar links, dan alles. Amai agersi amang alsof er geen zwarte kracht meer is en dan valt hij in een goot. Echt waar. Dit is na true true story. Nou, bij Sigri mee berei. Op de fiets was ik. En ik reed achter hem. Na man gwa see see. Goi wan busi. For de wan gotro. En daar sliep hij dan. A gotro no be apfuru watra. Maar in ieder geval. Dus wat we willen hebben. Is dat niet wijn van ons overneemt. Maar dat de geest van ons overneemt. En wanneer de geest van ons overneemt. Dan gaat ook de geest doen en laten wat hij wilt met ons. Omdat wij dan de ruimte geven aan de geest om te bewegen. Wij geven de geest de ruimte om te regeren. En de geest gaat niets anders doen dan de plan van God vervullen. Per u denk je begonnen A, maar A is niet de pad van God. A is niet de richting. Waarin God je wilt hebben, dan gaat hij sturen naar B of naar C of naar D of naar F. Daar waar God je wilt hebben. Dus het is goed om vervuld te zijn. En wanneer u vervuld bent met de Heilige Geest, dan moet u ook vervuld blijven. En hoe dat Pinksteren straks op zondag, dan krijgt u een nieuwe aanraking van de Heilige Geest. En dan maandag doe je niets ermee. Dinsdag je vergiet dat je bent vervuld. Maar laat het zo zijn dat u het vuur dat wordt aangewakkerd op zondag. Santa Jeje. Die vervulling met de Heilige Geest dat u gaat ontvangen. Dat u vervuld blijft. Laat die kraan open blijven. Laat die kraan open staan. Zodat je telkens vervuld wordt. Vervul je met de dingen van God. Lees het woord. Bid. Praat met mensen. Bemoedig. Laat je bemoedigd worden. Luister naar predikingen. Luister naar liederen, opbouwende liederen. Nog een archipoko zei broko yu ati. Yeah? Ik go kree, kree, kree. Maar laat het zo zijn dat je bemoedigd wordt. Laat de Heer tot je spreken. En blijf ontvangen van God. Zoek God. En wees vervuld met de Heilige Geest. Mooi zo. Ik hoop dat ik u deze morgen mag bemoedigen. Het is inmiddels 6:30. We gaan over naar de dagtekst van vandaag. Stuur even snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. En straks, na 7:00, gaan we het doen. Want over een paar minuutjes, dan heb je dan Happy Kids. Want Happy Kids spelen we nu wat eerder. Alleen zodat hij volledig afspeelt. Want soms is het zo dat Happy Kids heeft play. En dan door uuropener wordt hij dan afgechapt. Maar dus Happy Kids wordt nu dan tegen 6:50 gespeeld. Dus ietsje eerder. Dat wil zeggen dat ik straks dan kom op de WhatsApp berichten. Stuur snel uw WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. U luistert zo meteen naar de dagtekst van vandaag. En daarna een reclamebreak. En na de reclamebreak krijgt u dan de Happy Kids. En na de Happy Kids krijgt u dan het nieuws van vanmorgen. Yes? Mensen, tot zo.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 21 mei 2026. Loof God om zijn godachtige daden. Loof hem naar zijn geweldige grootheid. Psalm 150, vers 2. Het leerwoord. Zing voor God met heel uw hart. Psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Zing voor God met heel uw hart. Psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. Colossenzen 3, vers 16, Nieuwe Bijbelse vertaling.

0: Dank. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: Jij
1: hebt
2: die dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier op mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Sue.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo happy kids, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma, Happy Kids. Wie is er allemaal happy van vandaag? Ja, ik zeker, want ik mag nog een dagje met jullie praten over een mooi feest, het Pinksterfeest. Dus dominee Raphaël groet jullie ook vandaag en wil jullie ook vandaag eraan herinneren. Hey, mocht jij een vraag hebben, mocht je misschien even met ons willen praten of misschien iets aan ons zeggen, iets liefs aan ons zeggen, kun je ons altijd bereiken op het Happy Kids nummer. En dat is 840-1100. Ja, je kent het al, hè? Je kent het al. En weet je, zoals we het altijd doen, wie het misschien toch vergeten is, voor die gaan we het herhalen. Laten we die persoon helpen, ja? Wat is het nummer? Zeg met me mee. 840-1100. Fantastisch. Dan kennen we allemaal dat nummer. En met dat nummer kunnen we dus bellen of appen of iets vragen, om iets te vragen voor Happy Kids. Maar weet je met wie we ook contact kunnen hebben? Ja, met onze lieve God. En hoe doen we dat? Ja, door te bidden. Weet je, laat ons allemaal samen bidden. Masragado, wij zeggen u dank voor een nieuwe dag. We are so happy dat u van

hulle op 'n manier dat sy self begryp. In a way they understand. Want fassie dat die man begryp en ook toe. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Heb je gezien? Of heb je gehoord wat ik daar gedaan heb? Ja. Ja, ik heb in verschillende talen gebeden. Bijzonder, no? Gewoon in verschillende talen gebeden. En weet je, ik heb het eigenlijk heel bewust gedaan. Want, zoals we weten, we denken deze dagen aan het Pinksterfeest. We hebben al gezegd, het begon allemaal toen met hemelvaart. Heeft de Heer Jezus gezegd dat Pinkster gaat komen. En dat wanneer Pinkster gekomen is, de Heilige Geest is gekomen. We zullen de discipelen kracht krijgen om over hem te getuigen in verschillende plekken tot aan het einde van de aarde staat er. En wat gebeurde er als je dus gaat getuigen en gaat vertellen overal op de aarde? Nou, niet overal op de aarde praten ze toch dezelfde taal? Nee, het zijn telkens verschillende talen die gesproken worden. Maar ook op de Pinksterdag zelf, ja, toen werden er ook verschillende talen gesproken geworden. Dus daarom is er toch iets heel speciaals. Wanneer we nadenken aan Pinksteren, denken we aan verschillende talen. Zal ik je wat zeggen? Ik weet niet als je het weet, maar in Suriname praten we meer dan 15 talen. Wist je dat? Zoveel talen worden er in Suriname allemaal gesproken. Dus denk je nou, bedenk even bij jezelf. Als jij iemand moet gaan vertellen in Suriname over de Heer Jezus. In welke talen zou jij het allemaal kunnen vertellen? Huh? Welke talen kun je allemaal praten? Nederlands? Oké. Zullen dan toch een beetje Engels? Welke talen nog meer? Zoveel talen kun je spreken. Het is fantastisch van jullie. En weet je, net zoals jullie zoveel talen kunnen praten, zo konden ineens de apostelen, de vrienden van God, de discipelen van de Heer Jezus, konden doordat de Heilige Geest op hun kwam verschillende talen praten. En wat heel erg belangrijk was, is dat er daar heel veel mensen waren van andere landen, van andere streken, die andere talen spraken. En die mensen dachten van, wacht eens even, hoe kan ik ineens horen over de Heer Jezus in mijn taal? Ik weet niet als je eens al in een ander land bent gegaan waar men geen Nederlands praat. En dan denk je, hè? Maar dan waarover praten die mensen dan? Maar dan ineens praat er iemand wel Nederlands. Dan denk je, hé, ik versta dat, ik weet dat. Ik denk dat met Pinksteren die mensen zich ook zo gevoeld moeten hebben. Ze hoorden het verhaal van de Heer Jezus in hun eigen taal. Dat is bijzonder. Weet je nog, de Heer Jezus had met hemelvaart aan die discipelen, aan die apostelen gezegd in Handelingen 1, vers 8. Weet je nog waar die tekst is? Ja, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ik herhaal. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Dus ze hebben de kracht van de Heilige Geest gehad om in verschillende talen te spreken. Zodat verschillende mensen die ook hun taal niet, die niet de taal van de apostelen spraken, toch konden horen over de Heer Jezus. Dat is heel erg bijzonder. Weet je, ik wil jullie snel een verhaaltje vertellen. Ik was namelijk niet altijd dominee. Nou, voordat ik dominee ben geworden, heb ik ook in ziekenhuizen gewerkt als een kliniek clown. Een speciaal in de ziekenhuizen had om vooral kinderen die ziek zijn en in het ziekenhuis, om eigenlijk de leuke tijd met die kinderen te hebben. Maar weet je, er was een kleine

gevangen. En hij was lang in het ziekenhuis. En we probeerden met hem te praten en plezier met hem te hebben. Maar hij verstond geen Nederlands. En ook Stranantongo lukte niet. En we wisten dus eigenlijk niet hoe we met hem konden praten. Dus we hebben geprobeerd week achter week om met hem te praten, zodat hij ook een leuke tijd kon hebben. Maar het lukte niet. Tot op een dagje. Hij eigenlijk een beweging maakte. En wat deed ik? Ik deed hem gewoon na. En alle bewegingen die hij maakte, deed ik na. En uiteindelijk was hij heel klein en ik daar die grote clown. En hij dacht, oké, je wil me nadoen, mooi, mooi, mooi. Dan ga ik nu onder een kleine stoel. En hij ging op een andere kleine stoel en ik dacht, meegens, hoe probeer ik nu onder die kleine stoel te gaan? En ik probeerde het en die jongen begon te lachen. Hij begon te lachen. En toen hij zo lachte, toen dacht ik bij mezelf, hé, eindelijk hebben we een manier gevonden om die boodschap van plezier brengen voor kinderen ook voor hem te brengen. Niet in het Nederlands, niet in Stranantongo, niet in een taal of een manier die voor mij, voor ons eigenlijk normaal was, maar op een andere manier, gebarentaal middels beweging. En zo kon hij zelf zijn plezier ook vinden. Weet je, de Heilige Geest wil ons helpen. Wil ons helpen om de boodschap van de Heere Jezus aan iemand anders te vertellen. Soms zullen we hele mooie en hoge woorden gebruiken, maar dan snapt mensen niet van waar het om gaat. Dus we moeten een manier vinden om iemand te kunnen vertellen over de Heere Jezus in zijn of haar eigen taal. En dat kan een beetje moeilijk zijn. Maar juist daarom heeft God de Heilige Geest gestuurd. Dus als ik jou ga vragen, hoe kun jij iemand vertellen over de Heere Jezus? En je vertelt dus aan over de Heere Jezus, maar wat zie je? De persoon begrijpt het niet. De persoon snapt niet waarover je het hebt. Hoe kun jij dan op een andere manier de persoon vertellen, zodat ook die persoon het begrijpt? Weet je, er is een organisatie in Suriname die eigenlijk de Bijbel in verschillende talen probeert te schrijven. En dat is fantastisch, want dat helpt ook de mensen die geen Nederlands verstaan, of geen Stranantongo verstaan, om ook het verhaal van God in hun eigen taal te leren. Uiteindelijk is dat wat Pinkster precies zo belangrijk maakt. Dat iedereen met de hulp van de Heilige Geest mag horen over het mooie verhaal van Jezus. Dat iedereen mag horen en mag weten dat Jezus van ze houdt. Dat Jezus al hun zonden op zich genomen heeft. Dat Jezus voor hun aan het kruis is gestorven. Maar hij is niet doodgebleven. Nee, hij is weer opgestaan. En hij leeft in eeuwigheid. En hij is naar de hemel teruggegaan bij de Vader. En is nu een plekje voor ons aan het bereiden en komt terug om ons weer bij hem te brengen. Is dat niet een mooi verhaal om mensen te vertellen? Ja, en mensen mogen dit verhaal leren in hun eigen taal, zodat ook zij kunnen weten, aha, Jezus houdt ook van hun. Is er een taal die je misschien nog niet kent, waarvan je denkt, die taal moet ik gaan leren, zodat ik mensen ook kan vertellen over de Heere Jezus in die taal. Nu, zoals ik je heb gezegd, in Suriname spreken we meer dan 15 talen, zoveel talen. En als je dus naar het binnenland gaat, met name het boven Suriname gebied,
dan zul je merken dat ook daar de mensen hun eigen taal spreken. En die taal is Zaramakaans. En ik denk dat het goed is om in verband met Pinksteren een leuk Zaramakaans Pinksterliedje te zingen aan het einde van deze uitzending. Ga je met me mee zingen?

0: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. CARICOM leden bijeen in Suriname. Focus op multilaterale samenwerking en regionale uitdagingen. DSB benoemt Ravine Koelvat tot Chief Commercial Officer. Schoolbuschauffeur aangehouden voor ontucht en feitelijke aanranding autistische jongen. 21-jarige bromfietser overleden na botsing tegen vrachtwagen. Uit Starnieuws lezen wij vandaag CARICOM leden bijeen in Suriname. Focus op multilaterale samenwerking en regionale uitdagingen. De 29e reguliere vergadering van de Council of Foreign and Community Relations vindt momenteel plaats in Suriname, waar ministers van Buitenlandse Zaken van CARICOM-lidstaten bijeen zijn om te spreken over actuele regionale en internationale vraagstukken. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Surinames, minister Melvin Bouva, ligt de nadruk op het versterken van bilaterale en multilaterale samenwerking binnen de regio en het voorbereiden van deelname aan belangrijke wereldwijde bijeenkomsten later dit jaar, waaronder de Commonwealth Heads in Barbuda in de Bahamas werden erkend. CARICOM bevestigt haar toewijding aan democratisch bestuur met vreedzame verkiezingen in 10 lidstaten in de afgelopen anderhalf jaar en observerende missies die de integriteit van de processen waarborgen. Ook Starnieuws schrijft vandaag: DSB benoemt Ravine Koelvat tot Chief Commercial Officer. De Surinaamse bank heeft Ravine Koelvat officieel benoemd tot Chief Commercial Officer. Met de goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname is hij sinds april 2026 toegetreden tot het directieteam van de bank. In zijn nieuwe functie wordt Koelvat verantwoordelijk voor de commerciële strategie en verdere versterking van de commerciële activiteiten van DSB. Koelvat trad in 2013 in dienst bij DSB en bekleedde sindsdien verschillende functies binnen de organisatie. Hij was onder meer actief als Head of Commerce, Manager Corporate Banking, Manager Corporate Lending en Senior Relationship Manager. Vanuit deze functies deed hij ruime ervaring op binnen het commerciële domein en werkte hij mee aan de ontwikkeling van klantgerichte oplossingen en de commerciële groei van de bank. Volgens DSB onderstreept de benoeming het vertrouwen in zijn jarenlange inzet en ervaring binnen de organisatie. Vanuit zijn nieuwe rol zal Koelvat zich richten op het verder versterken van de commerciële positie van de bank, met nadruk op duurzame klantrelaties en strategische marktontwikkeling. Times of Suriname schreef vandaag: schoolbuschauffeur aangehouden voor ontucht en feitelijke aanranding autistische jongen. De politie van het bureau Lelydorp, 51 jaar, schoolbuschauffeur van beroep, aangehouden. Dit nadat hij zich had aangemeld op het politiebureau. Tegen deze verdachte hebben de ouders van de 9-jarige autistische jongen op dinsdag 19 mei aangifte gedaan op het voormelde politiebureau. Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de buschauffeur, die een vertrouweling was van de aangevers, de jongen meermalen en wel vanaf december 2025 feitelijk heeft aangerand en betast aan zijn geslachtsdeel. De ouders van het slachtoffer werden van deze strafbare handelingen in kennis gesteld nadat zij door het schoolhoofd van hun zoon

werden ontboden. Ook kregen de ouders van de slachtoffers videobeelden te zien waarin de schoolbuschauffeur zijn handen in de broek van hun zoon stak en hem aan zijn geslachtsdeel betastte. Gelet op het feit dat het om een jeugdige slachtoffer gaat, is het onderzoek in deze zaak overgedragen aan de politie van jeugdzaken. De verdachte is voorgeleid en is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie van jeugdzaken in verzekering gesteld. Starnieuws schrijft verder: 21-jarige bromfietser overleden na botsing tegen vrachtwagen. De 21-jarige bromfietser AS is dinsdag in het ziekenhuis overleden, na op vrijdag 8 mei betrokken te zijn geweest bij een aanrijding met een vrachtwagen aan de Saramakkaweg. De politie van het bureau Groningen kreeg op 8 mei de melding van een aanrijding tussen een bromfietser en een vrachtwagen aan de Saramakkaweg en deed de locatie aan voor onderzoek. Bij aankomst van de wetsdienaren bleek het te gaan om een botsing tussen vermelde voertuigen, waarbij er sprake was van persoonlijke letsels en materiële schade. Volgens het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de vrachtwagenbestuurder op een bepaald moment afremde om af te slaan naar een inrit. De bromfietser, die in dezelfde richting over de weg reed en onvoldoende afstand hield, botste van achteren tegen het vrachtvoertuig. AS liep daarbij een diepe snijwond aan zijn rechterbovenbeen op en klaagde van pijn op zijn borst. Zijn duo-rijder heeft een snijwond aan haar mond opgelopen en klaagde van pijn aan het rechterbeen. Beide slachtoffers werden voor medische hulp met de ambulance overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De duo-rijder mocht na medische behandeling naar huis, terwijl AS voor medische behandeling in de ziekeninrichting werd opgenomen, waar hij dinsdagochtend het leven liet. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Fill your school bag met 30% korting. Samen met Trustbank Amana lanceert Kerpelanis & Fay een exclusieve actie voor alle Trustbank Amana klanten. Besteed een bedrag van 7000 SRD aan schoolspullen en profiteer van 30% korting. Deze actie geldt voor bestaande Trustbank Amana Giro rekeninghouders, nieuwe klanten die hun salaris laten storten en klanten die via Trustbank Amana een financiering aanvragen. De actie duurt van 15 augustus tot en met 31 oktober. Registratie vanaf 15 augustus bij alle Trustbank Amana filialen. Kerbalanis, save and enjoy. Trustbank Amana, confidence is the key.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshower, alle andere speciale evenementen in uw leven.

0: Generation, de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
2: Are you ready, guys? Are you feeling something? Ja, ja, ja, ja. Rakata, reggae, zoko, zaka, zaka, yeah! Osaka, parada, gazonzo, reggae, disco.

0: En we zijn terug live in de uitzending. Holy Ghost Power by Martin Piquet. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is momenteel 7:15. We zijn er tot 8:00 en dat wil zeggen dat we nog drie kwartier... Dat we nog drie kwartier samen hebben. En het is tijd voor de WhatsApp berichten. Een goedemorgen nogmaals. Voor degene die pas erbij zijn aangeschoven. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma, The Morning Move. En het is het tweede gedeelte. We hebben het eerste gedeelte inmiddels al gehad en dat was tot 7:00. Waarbij wij hebben geluisterd naar een pokoe. Maar ook de bemoediging hebben gehad voor vanmorgen. Straks om 7:30 probeer ik dan een recap te doen van de bemoediging die wij hebben gehad. Dus als u het heeft gemist vanmorgen, no problem. Ik doe wel een herhaling daarvan. En dan probeer ik het wat korter te houden. En dat is de bedoeling eigenlijk van een recap. Als u nog geen WhatsApp bericht heeft gestuurd, mag u dat even snel doen op het nummer 875-5358. De lijnen staan nu al ook, zijn nu ook al open. U mag ook gaan bellen op het nummer 422-650. En wat kan u doen? U mag groeten, u mag bemoedigen, u mag de felicitaties uitspreken als u iemand kent die jarig is. Maar u mag ook een getuigenis doen. Het nummer is 422-650 waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. Nogmaals een hele goedemorgen. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u al wakker bent. Ik denk van wel, hè, want het is 7:15. Ik denk dat er flinke mensen flinke mensen. Dat er flinke mensen luisteren naar Radio Shalom. Mensen die moeten werken. Goedemorgen. We gaan even over tot... ik zie een telefoontje. Wachtie. Een heel speciaal persoon belt, wachtie hier. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Tot wie spreken
1: wij? Goedemorgen, Suriname. Ik spreek tot een zekere heer Marto.
0: Marto van Leiding. Ja, ja. Leiding.
1: Marto van Kwarasang.
0: Leandro Volker.
1: Nou, het gaat geweldig. Nogmaals, goedemorgen. Weet je, ik ben intussen al thuis en dat wil ik laten weten.
0: Ja.
1: Maar ik ben eigenlijk als een beter mens naar huis gekomen.
0: Okay.
1: Omdat in de afgelopen tijd heb ik, in de korte tijd heb ik heel veel geleerd. Maar ik wil toch in het kort mijn getuigenis compleet maken.
0: Mm-hmm.
1: Met betrekking ervaring in het ziekenhuis. Dus vertel dat het was gisteren bevestigd.
0: Mm-hmm.
1: Omdat eigenlijk zou ik vandaag gecontroleerd worden door de dokter. Dus ik zou eigenlijk pas vandaag naar huis komen.
0: Okay.
1: Maar gisteren, die heer die ik zei dat ik heb geleid tot de heren, die mocht gisteren weg. En hij zou dus in feite eerder dan mij weggaan. Hij kwam later dan mij en hij kwam eerder dan mij. En ik zei ook dat ik dus die overtuiging had en die bevestiging dat ik om hem langer moest blijven. En het werd nog sterker bevestigd dat nadat hij weg mocht, ik kreeg de informatie of ik kreeg het nieuws dat de dochter mij ook meteen zou controleren.
0: Mm-hmm.
1: Wat betekent dus dat als ik een goede resultaat van de dochter krijg, ik naar huis mag.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dus tegen de heer gezegd, heer, als inderdaad ik om deze heer moest blijven, dan geloof ik dat ik ook weg mag.
0: Ja.
1: Want ik heb mijn taak met betrekking tot hem volbracht.

0: Ik heb hem tot u geleid, ik heb voor hem gebeden, ik heb met hem gesproken en heeft u aangenomen. En pram, nadat hij weg mocht, kreeg ik ook eigenlijk van de dochter dat ik ook weg mocht. Weet je, dus dat was voor mij echt een bevestiging dat ik echt op hem, om hem moest blijven. En ook om het feit dat eigenlijk ik ook om nu weer een ontmoeting met de Heilige Geest heb gehad. En ik me wederom heb gecommitteerd. Weet je, soms ga je door een heleboel heen. En soms, wanneer je dingen al jaren doet, dan lijkt het alsof ervaring overneemt. En ik heb altijd tegen God gezegd, ik wil geen dingen doen uit ervaring. Ik wil geen dingen doen uit mezelf. Ik wil altijd dat het gepaard gaat met de leiding van uw Heilige Geest. Omdat niet ik het werk doe en niet ik het wil doen.
1: Ja.
0: En vanmorgen stond ik op en ik werd geleid naar, of ik kreeg gewoon die tekst op mijn hart waar ik werd gebracht naar die tekst in Korinthe waar we tempels zijn van de Heilige Geest.
1: Ja.
0: En het bracht me weer naar het laatste gedeelte van dat stuk waar de Bijbel zegt dat we niet meer onze eigendom zijn, maar dat we de Heilige Geest toebehoren. Met andere woorden, we hebben ons leven gegeven aan de Heer. We hebben gezegd, Heer, I gave my life away, I gave myself away. Neem over, gebruik me, doe wat u wil met mij. Dat wil dus zeggen dat we zelfs ervoor kiezen om niet meer te doen wat wij willen, maar dat God ons mag gebruiken. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest nu eigenlijk de koning is van ons leven, de Heer is van ons leven. Hij is degene die dan bepaalt wat met ons gebeurt. Ja. Met dat alles wil ik dan de mensen bemoedigen. Stel je beschikbaar op voor de Heilige Geest. Hij spreekt voor degene die willen horen. Wie oren heeft, die horen. En er is ook vandaag weer een opportunity, een gelegenheid om iemand te leiden tot de Heer. Of in elk geval om zijn koninkrijk te representeren. Dus met dat gezegd te hebbende, wees niet alleen gefocust op je behoeften en op je carrière en op je dromen en op wat jij allemaal wilt gaan bereiken. Maar geef ook ruimte aan God en kijk wat je kan doen voor de Heer. En als je dat op de eerste plaats zet, dan zal hij ervoor zorgen dat jouw dromen, jouw carrière en wat jij ook nodig hebt, dat hij daarin zal voorzien. Dus dat wilde ik gewoon even delen deze morgen. Ik wilde dat hele getuigenis compleet maken om echt gewoon te bevestigen dat Gods wil geschieden. En dat ik, dat ik een instrument voor hem mag zijn. Dus dat is een hele grote voorrecht en eer.
1: Ja, prijs God. Nou, mijn breedie. En je blijft dan wel in contact met die jongen?
0: Ja, sowieso. Want kijk, de Bijbel zegt, we moeten discipelen maken. Mm-hmm. En discipelen maken is meer dan één keer evangeliseren. Het is ook begeleiden.
1: Yeah.
0: Het is ook onderwijzen. Het is ook, weet je, een voorbeeld geven. Het is met de persoon er doorheen gaan en de persoon bijstaan. Mm-hmm. Met de persoon blijven bidden. Omdat je kunt de Heer aannemen, maar je bent niet meteen die christen die je moet zijn. Mm-hmm. Weet je, je gaat nu geestelijke voeding tot je moeten nemen. Je gaat onderwijs moeten krijgen. Dus het is maar het begin. Nu is het dus mijn taak om verder te gaan. En deze beste broeder, hij is nu een broeder. Ik kan niet meer zeggen, Heer. Maar hij is een broeder in de Heer. En ik doe graag wat de Heer van me vraagt. En dat is hem verder leiden.
1: Yeah.
0: Hoe de Heer hem zal gebruiken of wat de Heer met hem zal doen. Dat ligt aan de Heer. Dat is helemaal aan de Heer. Maar belangrijk is dat ik me beschikbaar opstel. Laat ook vandaag weer doen wat we kunnen doen voor de Heer.
1: Ja. Mooi. Nou, Leandro, dankjewel. Maar hoe was je tijd in je hotel?
0: Sowieso geen hotel. We gaan eerlijk zijn. maar net zoals ik zeg, kijk, aan de ene kant is het niet iets dat je wilt meewaken. Niemand wil in het ziekenhuis zijn. Niemand wil ziek zijn of, weet je, operaties ondergaan. Maar soms, kijk, we zijn mensen. We zijn van vlees en bloed. We dealen met levensechte problemen. Mm. Maar door dat alles heen, dan denk ik meteen aan die tekst. God doet alle dingen medewerken ten goede. Weet je, en ook in onze dalen, ook in onze pijn, ook in ons verdriet. Ook in onze struggles, problemen, ziektes. Ook daar wil God ons gebruiken. En daarom is het belangrijk hoe we ons opstellen. Dat we te alle tijden

0: ons geloof behouden. Dat we te alle tijden onze ogen gericht houden op de Heer. Alleen dat dwars in die pijn niet volledig overneemt, maar dat je ook dwars in die pijn de kracht van God demonstreert.
1: Ja,
0: je demonstreert het niet. Het gaat zichzelf openbaren. Maar het heeft ook te maken met je houding. Mm-hmm. Weet je, hoe stel je je op? Ben je als een slachtoffer? Of ben je ook in die strijd als een overwinnaar? Sta je ook als een kind van God? Als iemand die, net zoals de Bijbel zegt, wanneer de Heer met ons is, kan niemand tegen ons zijn. We kunnen in de strijd zijn. Mm-hmm. Maar we hoeven ons niet als verliezers op te stellen.
1: Ja.
0: We kunnen aangevallen worden. Maar we hoeven ons niet als slachtoffers op te stellen. Mm-hmm. Weet je, we kunnen tegenslagen krijgen. Maar we hoeven niet als vriendjes te zijn. Want God geeft ons een geest van lafhartigheid. Maar een geest van moed en bezinning. Dus dwars door die pijn en dwars door je situatie kun je ook getuigen van God. Want het is niet makkelijk om te lachen wanneer je droevig bent.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet makkelijk om te volharden wanneer je pijn ervaart.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Het is niet makkelijk om hoop uit te stralen in de meest hopeloze momenten van het leven. En daar is ook eigenlijk waar we kunnen getuigen van God. Niet alleen op het podium, niet alleen wanneer we onze piek zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar ook in onze struggles, ook in onze verdriet. Wanneer alle ogen op je gericht zijn om te kijken. Van laat me kijken als hij dit overleeft.
1: Mm.
0: En dan zullen mensen steeds weer versteld staan. Hoe jij als overwinnaar uit de bus komt. En mensen zullen gewoon de hand van God zien. En daarom moeten we nooit schromen om te getuigen van de Heer.
1: Ja.
0: Want hij laat zijn glorie in elk moment van ons leven zien. Niet alleen wanneer we onze handen opheffen en zingen in de kerk, maar ook daar waar je in je rolstoel zit, of ook daar waar je in je ziekbed ligt, kan God zijn glorie laten zien.
1: Zeker.
0: Dat ligt allemaal aan onze houding. Want ik heb het altijd gezegd, hè. Hoe kun je getuigen van God als je even bang bent als de wereld?
1: Mm-hmm.
0: Hoe kun je getuigen van God als je even hopeloos kijkt naar het leven als een ongelovige?
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dwars door die hopeloosheid laat zien dat je hoop hebt en dat je sterk bent, dan gaan mensen zich afvragen van waar heb je die kracht? Hoe denk je zo? Weet je, je zou niet moeten lachen, maar je lacht.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En daar laat God zien van hij is degene die ons kracht geeft en die ons in staat stelt om te springen over muren. That's him, brother.
1: Nou, mooi. Nog een laatste vraag voor jou. Misschien dat je post een video op Facebook bij Benja en Sani in het tegenzin. Zij Benja zo.
0: Ja, op de eerste plaats was het natuurlijk meer humoristisch bedoeld dan wat ook.
1: Ja.
0: Maar het was ook inderdaad, eigenlijk was het ook een moment waar ik echt ook inderdaad baalde van die kip. Het was kip en marinade. En het was de vierde dag in achter elkaar. Dank me Benja, maar kip dat. En ik heb de maandag, je kan geen bruine boeren elke dag eten. Dus die kip ging niet meer door mijn keel. Maar ik was dankbaar, weet je. Ik was dankbaar dat ik eten kreeg. En ik weet, in de avond kreeg ik geen eten meer.
1: En dan ben ik eerst dankbaar. Hier was fijn, Jan, toch?
0: Nou, kijk, zo lees, je hebt een verschil tussen acceptatie en wat je verlangt, weet je. Soms krijg je niet wat je verlangt, maar je moet het accepteren. Dus Je begint te denken, je hebt vlees tegen geest toch? Op vlees en denkt, dan ga je praten. Die man ben je manna, de man moest ben je manna Aladdin. Dat is eentonig. Maar op een gegeven moment, wanneer je denkt aan het beloofde land, wanneer je denkt aan die slavernij van waar je komt, dan ga je het accepteren toch? Dan ga je het accepteren, ga je jezelf motiveren. Dus dat was het eigenlijk, mijn motiveren. Misschien van je manjang. Sabi toch, me denk je, dit is masano manjang. Me denk je, sabi maar. Aan de andere kant dacht ik aan die melk en honing die ik tegemoet moet komen. Aan mijn bestemming van nee, het komt goed, het wordt beter. Ik zal wel hieruit komen. Ik heb het geaccepteerd.
1: Imitsani. Ja, boy.
0: Ja, nee, maar het was een leerrijk moment. Het was een heel leerrijk moment. Natuurlijk pijnlijk. Maar omdat ik God in dit alles heb gezien, dan heb ik meer blijdschap eraan overgehouden. Ik heb meer iets positiefs eruit gehaald.
1: Ja, ja.
0: Dan te zeggen van ik was ziek en ik ben geopereerd. Want mijn been zit nog steeds in gips. Mm-hmm. En ik heb nog weken om te herstellen.
1: Ja.
0: Maar het is voor mij alsof dit allemaal Gods wil is. En ik ben blij, ik ben God dankbaar. Net wat Jacobus zegt, we moeten blij zijn als we beproefd worden. Mm. Omdat die beproeving ons sterker maakt. Mm. Dus als goud die door het vuur gaat. Dus, ik ben ziek, maar ik ben geen patiënt. Mm-hmm, mm-hmm, omdat ook in mijn ziekte en ook in deze situatie God nog steeds alle eer krijgt en hij nog steeds kan werken en zal werken. Mm-hmm. Dus dat wilde ik meegeven. Dus mijn oorhangs met Leandro is hij belt te lang.
1: Ja, we zijn al bijna een kwartier aan het praten. Hè?
0: Ja, maar jij stelt me vragen. Dus ik wilde al weggaan, maar jij houdt me tegen. Ik zal niet wanneer dat mijn tapa door ook.
1: Hey Leandro, thanks voor je getuigenis en God bless
0: you. Ja, nee, geen dank. God zegen en veel luisterplezier, mensen.
1: Ah, boom, bless you.
0: Ja, doei.
1: Yo. Ja, en dat was dus Leandro met zijn getuigenis. Ja, een mooi gesprek dat we hier mochten hebben. We bakken wel lang ding, Isabiton, dat we hier Leandro's ding, boom, boom, fassi ook toe. Gisteren was dat ook het geval. Maar we mogen nu echt in zijn geheel weten wat er allemaal zich heeft afgespeeld in het ziekenhuis de afgelopen dagen met Leandro. En dat hij op een bijzondere wijze eigenlijk gebruikt mag worden door God om iemand te leiden naar de Heer. En dat de persoon God mag leren kennen, hè? Dus God werkt op een wonderbaarlijke manier, hoor, mensen. Het gaat niet altijd zoals wij zelf willen. Maar daarom zeg ik, laat je leiden door de Heilige Geest. Laat de Heilige Geest overnemen van je. En laat de Heilige Geest zijn ding doen. Zodat Gods plan eigenlijk vervuld wordt. Niet de onze, maar Gods plan. Ja, God is goed. Het is momenteel al 8:02. We hebben nog iets minder dan een half uur. We gaan even snel de WhatsApp-berichten lezen. Als u nog geen WhatsApp-bericht heeft gestuurd, mag u dat doen op het nummer 875-5358. We beginnen bij het begin. En dat is mama Evie. Die zegt, bless je uitzending en hartelijke groetjes aan Sabrina en leiding van de Heilige Geest aan de broer in het ziekenhuis. Ja, de broertje is inmiddels al thuis. Maar dank u wel van harte, mama Evie, voor uw WhatsApp-bericht. En God bless you, boga boga. En onze lieve zuster Cindy, die heeft ook een WhatsApp-bericht gestuurd. En zij zegt, goedemorgen, shalom familie. Johannes 14, vers 27. Mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Het gevolg van het werk van de Heilige Geest in ons leven is een diepe en blijvende vrede. In tegenstelling tot de wereldse vrede die meestal omschreven wordt als de afwezigheid van conflicten, is deze vrede een vrijmoedige zekerheid onder alle omstandigheden. Als we dit soort vrede hebben, hoeven we geen angst te hebben voor het heden en toekomst. Als je een leven vol stress hebt, laat God je dan zijn echte vrede geven. Shalom. En dat zijn dus de woorden van zuster Cindy. En God bless je ook toe, Cindy. Dankjewel voor je WhatsApp-bericht. Stuur even snel een WhatsApp-bericht op het nummer 875-5358. Tik haar telefoon even snel, tenzij je in het verkeer bent. Want we willen niet horen dat Shalom heeft gemaakt dat je een boete hebt gehad. En ga dat ook niet als excuus gaan geven, hè, mensen. Ja, ik luister naar Shalom, mijn broeder Eni, voor zeg ik moet appen. We gaan verder met zuster Julia. En zuster Julia die zegt, morning brada, ik luister via livestreaming en Leiding 11 luistert naar u. En wacht op uw bemoediging, wie is gezegend? Dat was dus om 6:06, hè, zijn de eerste appjes van de dag. Goedemorgen, zuster Julia. En God bless you, boga boga, ook toe. En Charelle, die is waarschijnlijk de derde persoon die geappt heeft vanmorgen. Nee, de vierde. En zij zegt, goedemorgen, familie. Familie de Jezus is wakker. We luisteren via livestream. De groeten aan Jael de Jezus. Blessings.

Dag Sharel. Een hele goede morgen ook aan jou. En dag Jael. You are the most high. En broeder Ben die heeft ook gereageerd en zegt de boer buiten is wakker. Goedemorgen broeder Ben. Broeder John. Hij zegt goedemorgen. Shalom, goedemorgen Lobiwang. Blessie day toegewenst. Ja, blessie.

En zuster Sylvania, die zegt goedemorgen en God zegen broeder Ian. We danken de Heer Jezus voor deze nieuwe dag. Alleen maar genade. Blessings van broeder Lorenzo en zuster Noraini. Vanuit meer zorg. God bless you, broeder Lorenzo en zuster Noraini. En dank u wel voor jullie WhatsApp bericht. Blessie, blessie, blessie. Goedemorgen broeder Ian, Vlaardingen, Nederland, luistert mee via livestream. Ik wens de hele Shalom familie een blessie day verder. En ook de gemeente De Opstanding. Zo lobby van zuster Christine. Dag zuster Christine. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, de groeten aan de mensen die via livestream luisteren. En God bless you. God zegene u. En geniet van de uitzending. Hier live in Suriname. Radio Shalom. Your daily inspiration and not just radio. We vervolgen met de appbericht van Shoenga. En Shoenga zegt goedemorgen. Ik luister via livestream vanuit Houtuin, Toetlivo, Middenweg. Ik groet alle kindertjes die naar school moeten en wens ze een vruchtbare dag toe. In het bijzonder mijn Jisha. Groetjes van Shoenga. Ja, dankjewel Shoenga. Dankjewel voor je WhatsApp bericht. En God bless je ook toe, Bogo Bogo. En bless je verder. Na de WhatsApp berichten zullen we dan overgaan tot de recap van vanmorgen. Ik bedoel de recap van de bemoediging. Amen. Goedemorgen broeder Ian. God zegen. Komowene is al wakker. Een gezegende dag verder. Groetjes vanuit... groetjes van Marto Di Cromo. Frederik. Hi Frederik. Blessie, blessie, blessie Frederik. Groetjes aan Komowene. Groetjes aan Para. Groetjes aan Marowene. Groetjes aan Saramaka. Groetjes aan Coroni. Groetjes aan Ikeri. Aan Sipaliwini. Brokopondo. Wanika. Paramaribo, groetjes, groetjes, groetjes, groetjes, groetjes. En Koshu, Koshu, Koshu, Koshu, we hebben weer nog meer. Hij broeder Karil die zegt, hij geeft kracht naar het kruis. En waarschijnlijk praat hij dan over de Heilige Geest, want op dat moment was 13 over 6. Dan sprak ik over de Heilige Geest. Ja, broeder Karil, grand tangi vito. Hey. Ja, en mama Sintje die heeft ook gereageerd en ze zegt... De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Psalm 121, vers 7. En ze gaat verder met halleluja. Prijs de Heere, hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Dank u, Vader, voor de ontelbare manieren waarop u mij... uw onfeilbare liefde heeft getoond... Bovenal door uw zoon Jezus. Amen. Dankjewel mama Sintja. God bless you. Boga boga ook toe. Broeder Billy die zegt hele scherpe bemoediging. Broeder, God blesses you. Broeder Billy. Dat was om 6:30 na de bemoediging van vanmorgen. Het is al 7:50. Als u uw bericht nog niet heeft gestuurd, stuur dat even snel op het nummer 875-5358. En Debbie Natsier.

Die heeft ook geappt en zegt: goedemorgen, shalom familie. Charlesburg is afgestemd. Een gezegende werkdag toegewenst aan alle luisteraars. God is goed. Blessings, groetjes van Debbie en Mama Marie. Dag Debbie en Mama Marie. Blessie, lobby. Say hey. Hey. Say hey. Hey.

0: Ook de groetjes aan mama Shirley. Dag mama Shirley, goedemorgen. Broeder Brian Gayadar, die zegt, ay brother Ian, good morning. Mi verstang, atori futi de manting. Groetjes aan iedereen en receive the Holy Spirit deze dag in Jezus naam. Amen. Have a blessed day. Have a blessed Thursday. Dat zijn dus de woorden van onze broeder Brian Gayadar. Dag broeder Brian. God bless you, broeder Brian.
1: Shining, shining, shining in the light of your glory.
0: En Verouche, die heeft ook geappt. Dag Verouche, hoe gaat het met Verouche? Good and blessed morning, shalom familie. Groetjes van Verouche. Dankjewel voor die WhatsApp bericht, Verouche. En God bless you ook to Boga Boga. Hey, bonjour, bonjour, broeder Ian. Ja, bonjour, bonjour, Wendy. Comment allez-vous? Comment ça va? En ze zegt verder, broeder Ian, wij danken de Heer voor zijn goedheid. Ik dank hem voor zijn genade. Dank u wel voor uw bemoediging. U bent echt een zegen voor iedereen. Mogen de Heer u zegenen, broeder Ian, voor uw offer dat u brengt. Ik wil meer en meer vervuld worden van de Heilige Geest, afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. Ik geniet van de mooie zonnige dag in Frans-Guyana. Zo lobby voor iedereen. Dag Wendy, hoe gaat het met zuster Wendy? En God bless je ook toe drapen in Frans-Guyana. En geniet van de uitzending. En ik ben blij dat je bemoedigd bent geraakt door de bemoediging van vanmorgen. Dat is de bedoeling van de bemoediging. En van bemoediging naar bemoediging dan, hoor. Bemoediging, hè. High and lift it up. Ja, we krijgen een appje binnen. Commissie. Goedemorgen Suriname. De groeten aan alle broeders en zusters van gemeente Gado Genade Livorno. Oom Johan Amelo en gezin. God zegen aan u allen. Afzender, zuster Brigitte Emmanuels uit België. Ja, België is ook afgestemd, hè. Is God bless you, zuster Brigitte. Brigitte. Als je in Suriname zou noemen, zouden we je Brigitte noemen. Maar omdat iedereen in België, dan Brigitte. Dag Brigitte. En God bless you ook toe, baga baga. Ja, dus we gaan even een recap doen hoor mensen. Een recap van vanmorgen. Vandaag hebben we gesproken over... wees vervuld met de Heilige Geest. We hadden ook een Bijbeltekst aangehaald. Wie kent dat nog? Dat was dus Efeziërs. Efeziërs 5 vers 18. Daar staat geschreven in de herziene Statenvertaling. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En het is zo frappant dat de Bijbel praat over, word niet dronken van wijn.

En niet omdat ik dronken wilde worden, hè. Het is gewoon dat ik had niet gegeten. En we waren op een collega's dinner, om het zo te zeggen, na het werk. En dan... Atrabrad af me, en een brada, en een collega gewoon, en man bestel. Want jogo, dan man tegen me, ik een drink met een boy bro, mine drink hier. Ik ben geen drinker, isabi toch? Ik geef me gewoon liever water of een sap, isabi. Maar voor de gezelligheid, ik dacht van, weet je, wat zal het doen? Mino bis, ja, ik was vergeten, laat me het zo zeggen. Ik had voor de hele dag niet gegeten, mino ben nyang. Dus dat klein glaasje is aan mijn bedringen. Heb je de one boom ching grassie? Echte, dan. Echte, aan alleen mijn leer. Echte. De Heer is mijn getuige. Dus dan mijn drink ab ching grassie bier. Want ik ben geen drinker. Ik hou niet van alcohol. Maar dus dan mijn drink gewoon uit gezelligheid met die collega's. Mijn drink one ching grassie. Maar dan hoe mijn shit ik mijn eigen kon dof. En terwijl ik zo naar huis reed. Mi regwa oso. Daarom de man tak me efi dringi no rei awagi. Of boy, mi yei sang. Dus dat mi rei ring weg. Mi shitaka anuf mi bigi gwa hei. Lek me wepa brom. Maar nou, mi kies mi se want wan koro winti nak mi emi fes woef. Le was geen na heilige geest, ja. Maar dan mi opo mi aye. Want mi shitak mi aye tapu go me gwe. Dan no. Mi shitak mi anu wanda hei. Mijn jabram in rij, gewoon losse handen in rij. Gelukkig is dat ringweg langer, gewoon rechtdoor. Even bij de boktu. Zeker met bij box of met gooiwan gotro of zang. Maar dus dan, mi stop, mi kies misrefi. Ik had een beetje water bij me. Dan nat mi visi mi. Adem, diep in, adem uit, adem in, adem uit. Kies misrefi mi. Dat boy, nooit meer. Dus, en wat gebeurt er dus wanneer je dan... dronken bent van Wayne. Wanneer je dronken bent, dan ben je niet, je bent niet alleen van Wayne, hè, maar gewoon wanneer je dronken bent, toen de tijd was er Wayne, waarschijnlijk Bacardi, dan had je staan dat nog Ben Defozie, die zijn like Johnny Walker, Black Label, Blue Label, is dat nog Ben De? Ik praat alsof ik die dingen ken hoor, maar is gewoon Usabi. Leandro, dat je geen whippen in de geest. Oh, ik kom hier, ja, bemoediging nog. En wanneer je dronken bent, dan ben je niet meer, jezelf, hè. Je bent niet bewust van wat je allemaal doet. Zoals mooi doe, alle dondons aan het helemaal dromen. Ja, je bent introvert, direct word je extrovert. Je begint te lachen, je begint te dansen, je begint te durven. Je doet sansa in obo, doe normaal. Hè? En eigenlijk, er... In het Engels wordt alcohol spirits genoemd, hè? Wist u dat? Spirits, geesten. En niet voor zomaar. En ik zei ook, als je jezelf niet kan beheersen, dan gaat iets anders jou beheersen. Iets anders gaat over. If you know ma ab controle abra you srefi, want trasan obigi tek controle abra you. En we willen niet dat alcohol gaat overnemen. We willen niet dat takruyeye otek abra. We willen niet dat boosheid gaat overnemen. Het gaat niet alleen over alcohol. Hè. Zolang je niet kan controleren, gaat iets anders. Kan je niet controleren tegen lust, gaat iets anders overnemen. Gaat lust overnemen. Kan je niet controleren over drugs. Drugs gaat overnemen. Kan je niet controleren tegen alcohol. Alcohol gaat overnemen. Kan je niet controleren over je boosheid. Gaat boosheid overnemen. Dus alle de sanity. Mensen, if de sanity is no tek abrafi. Ze gaan overnemen. En dat wil je dus niet hebben. Maar wat je wil hebben is dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Zodat hetgeen waarmee je vervuld wordt, waarvan je dronken bent. Je moet dronken zijn van de Heilige Geest. En zodat de Heilige Geest gaat overnemen van je. Zodat hij je gaat leiden. Zodat hij je richting gaat geven. Zodat hij je gaat veranderen. Zodat de vrucht van de Geest... Toch? Het is Santa Ye, tik Abra. Lek van Wayne, tik Johnny Walker, tik Abra V. En je begint te dansen, zingen en dat soort van dingen. Toch? Dat de Heilige Geest overneemt en de vrucht van de Heilige Geest begint te bloeien. Toch? Dat je blij wordt, maar echte blijdschap. Dat je vriendelijk wordt. Dat je jezelf gaat beheersen. Dat je liefde zal hebben. Dat je trouw gaat zijn. Dat je geduldig gaat zijn. En al die soort van andere dingen. En dat is wat we willen hebben. Je moet vervuld zijn met de Heilige Geest. En hoe word je vervuld? Hoe word je dronken? Na you et na mi bete ka abirito. Na mi bete na anuf mi

0: te kabiri, ano mi na mi ano bete kabiri, dan bigi dringi. Eh? Ik wilde niet, maar mijn hand wilde. Maar dus dan, sa you must do, jij moet drinken van de Heilige Geest. Jij moet de stap nemen om te zeggen, Heilige Geest, ik wil u hebben. Ik wil meer van u hebben. Ik wil u de ruimte geven om te bewegen in mij. Neem over van mij en beheers mij. Lik van Leandro Betakito. Jezus is dan koning over. Precies zo moet de Heilige Geest over je heersen. Hij moet jouw meester zijn. Alleen de Heilige Geest mag jou controleren. Niemand anders, niets anders. En dat is dus de bemoediging dat ik u in het kort wilde geven. Want eigenlijk al lang amoro, maar omdat nou een recap, daarom moet u vroeg wakker worden. De eigenlijk vanaf 6 euro, de is haar herportie. Oké, dan spreken we dat af. Mooi zo. Mensen, dat was dus de recap van de bemoediging. En we gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak kom ik dan terug bij u. Tot zo.
1: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Je hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are su.
7: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je sukou aan presie, ik kan horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

Ja, en we zijn terug na de reclamebreak. Jouw zegen is om de bocht van Asghar en Emmanuel Sanfisi en Annie. Het is momenteel al 7:58. En we gaan moeten groeten, mensen. We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog een appbericht gehad van Leandro. En dat was dus een aanvulling. Net als pornografie, overspel begint precies daar. Want je hebt de gewoonte om bevrediging te zoeken buiten je huwelijk. Want ik sprak over datgene dat je, waarover je niet kan beheersen, gaat jou beheersen. En inderdaad, helemaal eens met Leandro. Ik wil ook even de tijd nemen om een ieder te danken die geappt heeft. Ik ga de namen opnoemen. Het is gewoon een teken van extra waardering. Dat wil ik dus bij elke uitzending doen. Mama Evie, dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Zuster Cindy, dank u wel. Zuster Julia, Charelle, broeder Ben, broeder John uit Quata, Lorenzo en zuster Noraini, Blessie, zuster Christine,

Belly, Debbie Natsir, Mama Sh. Nogmaals een hele goede morgen aan jullie allen. Ik wil even toch de tijd nemen om te groeten. Het was wederom een voorrecht om aanwezig te mogen zijn in de studio van Radio Shalom. Om aan u te mogen presenteren dit mooie programma The Morning Move. We zijn er morgen weer, zo de Heer wil. En dan is het tijd voor zuster Michelle. En die gaat dan presenteren. En dan hebben we zaterdag hebben we geen Morning Move. Maar zaterdag hebben we dan Taki for Grow, waarbij we gaan vervolgen met de studie dat we hadden de afgelopen zaterdag. Ja, dus blijf ook afgestemd. Ik denk dat ik straks weer in de uitzending moet komen om het onderwerp vandaag met u te bespreken. Yes, blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Shalom. Zometeen hebben we ook het Goed Begin en Hernutter en dan ook de vrouwen van vandaag. Dus blijf afgestemd, er zijn nog een heleboel dingen waarnaar u kunt luisteren. En wees gezegend terwijl u zo luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourazim en ik was vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma The Morning Move. Ik zeg mijn lopje naar de lobby voor Masra. Bye bye, ciao ciao en bye bye.

0: Het is 8 uur.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunung unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen luisteraars, u hoort dominee Diane de Graven en dit is het programma Een Goed Begin. Ons thema is nog steeds het vangen van mensen. Mensen vertellen over Gods werken en we lezen vandaag uit de eerste brief aan de gemeente te Korinthe. 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot en met 25. Goddelijke tegenover wereldse wijsheid. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen. De Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Wij, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid is, maar voor wij, voor hen die geroepen zijn, zij het Jood als Griek, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het vangen van mensen, daar gaat het om in deze week. En als wij gisteren goed geluisterd hebben, dan horen wij hoe Andreas zijn broer Simon vertelt van: luister, wij hebben hem gevonden, de Christus, de Messias. Gewoon in eenvoudige woorden, geen lange preek. En als we de wereld in moeten trekken om Jezus te verkondigen als redder van de wereld, dan moeten we er rekening mee houden dat er om ons verhaal misschien gelachen gaat worden. Stel je voor, een God die wordt gekruisigd. Ja, men kan het... God is toch een God. Niets kan hem overkomen. Maar een God die wordt gekruisigd. Onvoorstelbaar. Joden storen zich aan deze gedachte. En zij die geen Jood zijn, vinden het eigenlijk ook maar een redenering dat nergens op slaat. Een God wordt niet gekruisigd. Een God is een held, een overwinnaar, een bovenmenselijke hemelbewoner. En denk je nou echt dat zo'n rabbi uit Nazareth, die zoon van timmerman Jozef, God is? Hij wordt opgepakt als een rover, een misdadiger. Hij wordt veroordeeld als een dienstknecht, een slaaf, tot de dood aan het kruis. Hé, wat kan jij? Nu converteer onzin. En toch, God dank, zijn er die vissers van Galilea die met dit verhaal de wereld zijn ingegaan. Met de netten van het evangelie hebben ze mensen gevangen, God dank.

0: Seker. Vissen hebben ze gemist. Maar er zitten ook zoveel vragen aan het evangelie vast. Je kunt altijd wel iets vinden om daarmee te ontsnappen aan de vangst van die grote visser. En als we maar lang genoeg redeneren, dan zien we zwakke plekken in dat net. Het is ook een dwaasheid. Een ergerniswekkend verhaal, het evangelie, slaat nergens op. Volgens onze menselijke beredeneringen. Een God die wordt gekruisigd. Maar wat voor wijzen dwaasheid betekent, is nu juist voor dwazen wijsheid. Dan laat me dwaas zijn. En dan hoop ik dat u ook met mij dwaas wilt zijn. Zo dwaas dat ik van het evangelie niets begrijp. Zo dwaas dat ik er met mijn verstand geen touw aan kan vastknopen. Zo dwaas dat ik niet kan beredeneren. Ik kan het alleen maar geloven. Ik kan het met alle eerbied aanvaarden. Hier is een mens die beweert één met God te zijn. Kijk, kijk hoe wonderlijke krachten hij doet. Wat hij niet allemaal heeft kunnen doen. In die jaren dat hij mocht werken aan de bouw van het koninkrijk van God. Kijk hoe verstrekkend zijn liefde voor de mensen is. Tot op het kruis. Tot in de dood. En kijk hoe het leven in hem woont. Christus leeft en wij met hem. Het graf is leeg. Het graf is leeg. Hij is opgestaan. En mag ik dan misschien geloven dat deze rabbi God zelf is in vlees en bloed. Mens met de mensen, een mensenzoon. Het beloofde lam dat de zonde van de wereld draagt. Ja, laat me dwaas zijn. En ik hoop u met mij. Want we prediken een gekruisigde Christus. Voor sommigen een dwaasheid. Maar voor zij die geroepen zijn, maakt niet uit van waar je komt, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En vanuit die dwaasheid worden we erop uitgestuurd. Vanuit die dwaasheid ga mensen vangen. Vertel. Vertel ze over die machtige werken Gods. Vertel. Laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereld wijzen. Laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen, als sterkte roemen. Er is kracht in het woord. Er is kracht in het kruis. En we prijzen God om zijn wijsheid. God die zo dwaas wilde zijn om mens met mensen te worden. God die ons zijn macht heeft willen tonen in zwakheid. God dank dat hij dat heeft willen doen. Waar zouden we vandaag zijn? Wat zouden we hebben? God dank uit de grond van ons hart dat het kruis is ons leven. En als men mij of u daarvoor wil uitlachen, het zij zo. We gaan verder, want we prediken een gekruisigde Christus die is opgestaan uit de dood en leeft. En wij leven met hem. Een fijne dag. Tot morgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
5: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Navio.

from the very start. You know my heart. Everybody, just say.

Mensen denken niet meer in termen van trouw zijn aan elkaar. Zeer tot mijn schrik merk ik, want ik praat heel veel met jongeren. En ik merk dat reeds op de MULO en de middelbare school. Meisjes als zoiets hebben van broeder. Al die jongens lopen uit. Ze lopen allemaal uit hoor. We weten het al. Dus je weet het al van tevoren. Je moet het niet meer van ze verwachten. Maar ze gaan wel die relatie toch aan. En ik confronteer ze daarmee en ze zeggen, mama, meneer, kijkt u. Als hij zijn dingen doet, moet hij het zodanig doen dat ik het niet zie. Dus dat nou een trouw probleem. Hij moet zijn dingen doen, dat hij zijn dingen doet, ik moet het niet zien. Ja. U ziet hoe normaal een bepaald levensstijl, een bepaald gedrag, een bepaalde manier van denken wordt. Dat helemaal anders is dan wat God verwacht. We zien dat de boze is geslopen in onze seksualiteit. Tegenwoordig zijn er een paar dingen populair. Ja, ik ben bi, zegt eentje. Broeder, ik ben in een... Hoe zal ik dit ding noemen? Laten we zeggen, broeder, ik ben in een situationship. Een situationship. Dus dat ding is geen officiële relatie. Maar het lijkt op een relatie. Maar het is het niet. Maar het is ook niet niets. Het is een beetje moeilijk, dus er is een nieuw woord ervoor ontstaan. Situationship. Ja, het probleem is in de Bijbel zien we die situationship niet. En dat plan van God was er geen situationship. Maar anderen gaan een stapje verder in hun seksualiteit. En zeggen, well, dat ding tussen ons is, noem het maar friends with benefits, broeder. Broeder, u kunt het noemen friends with benefits. Ja. Ja. Dat is niet dat origineel plan van God voor onze seksualiteit. Friends with benefits. De boze is geslopen in ons lichaam. Ja. Er zijn heel veel mensen die met geesten lopen in hun lichaam. Die bevrijd moeten worden. Maar we zien ook dat de boze ook met het lichaam van mensen dingen kan doen. We zien allerlei rare tattoos. Tattoos zijn in. Even op tattoo. Doei. Mm-hmm. Ja. Je moet wel even weer gaan nadenken over als je bij bent met de trend. Rare tattoos, we zien vleermuis, slang, allerlei soort motieven, tattoos die men mooi vindt. Maar ik ga u zeggen, symbolen betekenen altijd iets. Een vleermuis heeft een betekenis, een geestelijke betekenis. Een slang tattoo heeft een betekenis. Heel veel van de tattoos met heel veel vormen die we niet kennen, hebben een geestelijke betekenis. En u begrijpt, u moet tattoos zien bijvoorbeeld als logo's in de geestenwereld. Als een handtekening van een geest. En u begrijpt dat als u ergens langs loopt en u ergens toevallig interesseert, je gaat gaan kijken, wat doet mijn handtekening hier? Of wat doet mijn logo hier? Misbruikt iemand het niet? Of is het juist iemand die me support van mijn fanclub dat de mapot al logo ja? Je gaat bemoeien ermee. Tattoos roepen geesten op. Heel veel tattoos roepen geesten op. Ik zeg niet 100% van alle tattoos. Maar ik ga u zeggen, meer

status dan u denkt, roepen geesten op, ze trekken ze aan. Ja. De boze is geslopen in het internet. En laat ons zoveel tijd op social media doorbrengen, dat er weinig of geen tijd overblijft voor iemand anders. Voor ons gezin, voor onze kinderen, of voor moeder, of voor andere goede dingen doen in het leven. Positieve dingen. De boze is geslopen in onze vriendschappen. Isolatie is intie geworden. Ja, broeder, ieder voor zichzelf hoor. God voor ons allen. Mimi dat neem moxie na asma. Mimi neem moxie. Sommige christenen hebben meer ongelovige vrienden dan gelovige vrienden. De boze is geslopen. En onze sieraden. En daarmee wil ik eindigen. Ik heb gewoon een paar gebieden uit ons leven even gegrabbeld. Sieraden. We kopen sieraden. Met heel wat motieven erop. Met heel wat stenen. Rode steen. Blauwe steen. Witte steen. Zwarte steen. En staan er niet bij stil. Dat die sieraden wel een betekenis hebben. Wel iets communiceren. Want ik zeg u, motieven communiceren iets. Een logo communiceert iets. Een handtekening communiceert iets. Zo ook die ring met die rode steen. Het is verbonden aan een geest. Ik zeg u, het is verbonden aan een geest. Die ring met die blauwe steen, het is verbonden aan een geest. En ja, laat me niet zeggen 100% van 100%. Maar ik ga u wel zeggen, 3/4 van 100% of 90% van 100%. Heel veel sieraden die wordt niet geworden gekopen in de winkel zijn niet onschuldig. Ze zijn gemaakt op invloed, op instigatie. Op aansporing van geesten die we hier dienen in dit land. En daarmee zeg ik niet dat u geen gouden sieraden meer mag kopen. But watch out. Wat voor motief. Een vriendschapsring is niet zomaar. Een mattenklopperring is niet zomaar. Een Piet-Piet-ketting is niet zomaar. Lieve broeder en sissa, in het Onze Vader bidden we om verlost te worden van al deze dingen. Jezus heeft ons verlossing gebracht. Maar wie verlost wil worden, moet zelf ook iets doen. Jezus stelt die verlossing beschikbaar. Wij moeten iets doen. Christus zegt in Matthäus 6 vers 9 en 13, bid gij dan aldus, maar verlos ons van de boze. Dus een van de dingen is gebed. We kunnen verlost worden en verlost blijven door te bidden. Het tweede is, de Heer Jezus Christus zegt in Lucas 6 vers 37, zie, laat los en gij zult losgelaten worden. Dus wanneer we bidden, verlos ons van de boze, dan moeten wij alvast los willen laten. Laat die populaire songs los en je zal losgelaten worden. Laat je illegale seks los. En je zal losgelaten worden. Laat die nieuwe onbijbelse trends los. En je zal losgelaten worden. Laat die verdachte sieraden los. En je zal losgelaten worden. Laat dat meisje dat je nu toch voor de gek houdt. Los. En je zal losgelaten worden. Laat dat dansen op elk lied los. En je zal losgelaten worden. Laat die situationship los. En je zal losgelaten worden. Ja. Laat dat constant bezig zijn op TikTok los. En je zal losgelaten worden. Laat los. En je zal losgelaten worden. Laat los. En je zal losgelaten worden.

0: Laat ons bidden. Vader, dank u wel. Dat u ons alert maakt voor de boze en voor verzoeking die de boze brengt. Maar dank u vooral dat u ons gereedschappen, wapens, tools geeft om die verlossing die u hebt gebracht te nemen. Dat u ons een tool geeft als bidden, gebed. Dat u ons een tool geeft als laat los. Neem een beslissing om los te laten. En het zal jou ook loslaten. Dank u wel dat u ons tools geeft om vrij te zijn van de boze. Omdat de boze steeds minder power en invloed geeft in ons leven. In ons denken. In onze geest. In ons lichaam. In alles van ons. Dank u wel dat u ons niet zo hebt achtergelaten. Dank u wel dat we de boze daar los van kunnen komen. En los van kunnen blijven. Kunnen overwinnen. In Jezus naam. Amen. Ik ben Clyde Cambridge en ik ben dankbaar dat ik vandaag met u mocht stilstaan bij nog een ander deel van het gebed, het Onze Vader. We ontmoeten elkaar morgen, want we zien elkaar niet door de radio, maar we ontmoeten elkaar wel. Goedemorgen.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
2: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, hereheri met zoute vis en ei, gele pisi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma's speciale saus, bokking met ei, zuurkool mix gerookte kip, kipworstjes, rookworst en aardappel. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. En als groente hebben wij kousenband, kaisoi, antroa en oker. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echte sweet tissy fufossi.

0: Yes, en het is weer tijd voor het onderwerp van vandaag. Het is momenteel bijna 9:30 mensen, 9:50. En u weet dat het onderwerp van vandaag eigenlijk om 9:00 begint. We hadden een storing om iets voor 9:00, waardoor het programma Hernhutter gewoon afgechapt werd. Dus onze verontschuldigingen daarvoor. Waardoor we dus eigenlijk het Hernhutter-programma eigenlijk door moesten laten spelen. Tot iets over 9:00. En wij wat later moesten beginnen met het onderwerp van vandaag. Geen nood, geen probleem. We zijn er tot 10:30. Dus we hebben nog iets langer dan een uurtje. En zoals u weet, het onderwerp vandaag is elke donderdag van 9:00 tot 10:30. 1,5 uurtje lang, waarbij we gaan praten over een interessant onderwerp. U mag bellen, u mag appen. U mag bellen op het nummer 422-650. En u mag appen op het nummer 875-5358. Heeft u vragen, heeft u aanmerkingen, heeft u aanvullingen, dan mag u gewoon even snel bellen of appen naar Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Goed. Voor degene die we nog niet kennen, mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma, het onderwerp van vandaag. Het is een nieuwe editie, dus welkom alle luisteraars. En ik ben niet alleen vandaag, ik ben met een hele grote gast vandaag. Met een hele grote gast, met Goliath. En ik ben ook niet de langste, dus is hij extra groot. Maar we hebben iemand van jeugd aan verzorging vandaag hier zo in onze midden. Live in de uitzending van Radio Shalom. En we gaan een beetje praten over jeugd aan verzorging. JTV ook wel, of meer bekend als JTV, jeugd aan verzorging. En we gaan hem een paar vragen stellen. We willen weten hoe het gaat met de organisatie. We willen weten hoe het allemaal reilt en zeilt. Maar ook we willen weten wie de gast precies is. Zo, ik geef je even de gelegenheid. Stel je eens voor, wie ben je?
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Ik ben Vanuel Landolf. En ik ben jeugd aan het verzorgen. Mm-hmm. Maar sinds 3 jaar al hoofd van de afdeling tandheelkundige zorg.
0: Oké, mooi. Vanuel, wie ben je precies? Je dacht, laten we jeugdhand even aan een kant laten. Ja. Maar wie is Vanuel?
1: Vanuel Landolf is een man.
0: Ja, dat horen we.
1: Ja, ik ben mijn vader van 2. Ik ben getrouwd. Oh, ik ben getrouwd met Ganesha Landolf, Berghoor. Okay. Dat schatje.
0: Arkino.
1: Dit jaar wordt het 7 jaar.
0: 7 jaar.
1: Oh nee, ik ook 8 jaar. Hey, ja. We zijn, we hebben 2 kinderen, Zamar en Yada. Mm-hmm. Gelovig, we bezoeken de gemeente Bribi International.
0: Oh, mooi.
1: En in de gemeente ben ik aangesteld als teacher.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, in het dagelijksleven ben ik vader, man, vader. Ja, dat is het. Ik hou van muziek, misschien dat ik dat meteen kan vertellen. Mm-hmm. Ik speel de basgitaar. Dat.
0: Je bakomang.
1: Ah, bakomang, ja.
0: Oké, okay, mooi zo. En hoe lang ben je al tot bekering gekomen?
1: Wow. Bij jullie liever.
0: Oh.
1: Maar laat zeggen, die mooiste keuze, die keuze heb ik gemaakt op mijn 16e. Ik ben nu 39, dus even op dat sommetje. Maar het is een keuze waarvan ik geen spijt heb.
0: Ja. Mooi zo. Mooi. Oké. Okay. En dat is dus Vanuel.
1: Yes.
0: En Vanuel is vandaag hier om jeugd en verzorging eigenlijk te representeren.
1: Yes.
0: Wat doe je daar precies? Je bent jeugd- en verzorger, maar wat is jouw taak precies als dus jeugd- en verzorger?
1: Ik ben van huis uit jeugd- en verzorger. Mm-hmm. En de taak is om de Surinaamse samenleving eigenlijk bewust te maken over de functie van het gebed, onderhoud van het gebed. En dat doen we al op een jonge leeftijd. Onze doelgroep is 0 tot en met 18 jaar, maar sowieso zijn de volwassenen ook welkom, omdat het gebed van een 18-jarige, als ik het even mag vergelijken, verschilt bijna niet van een iets oudere personen, 40-jarigen, 45-jarigen enzovoort. Mm-hmm. 0 tot en met 18 of 0 tot en met 17 wel. Omdat je dus dan daar ook dan het wisselgebied, het melkgebied, naar wisselgebied, naar blijvend gebied.
0: Mm-hmm.
1: We gaan er gewoon vanuit, jong geleerd is oud gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus vandaar dat de doelgroep 0 tot en met 18 jaar. Dus we hebben, ga meteen, mag ik reclame maken?
0: Ja.
1: We hebben verschillende pakketten ook voor de verschillende leeftijden, 0 tot 5 jaar. Onze pakketten zijn spotgoedkoop. Dus ieder kan een pakket aanschaffen. Het is betaalbaar.
0: Mm-hmm.
1: 0 tot 5 jaar betaal je maar 150 SRD mm-hmm. voor een jaar.
0: Mm-hmm.
1: Je bent dan een jaar verzekerd bij ons en je hebt dan recht op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt adviezen, je krijgt voorlichting.
0: Ja.
1: En dan heb je dus dan 6 tot 12 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat 200 SRD moet zijn. Mm-hmm. En 6 tot 12, 13 tot 17 en dan heb je dan de 18 plus. De 18 plus is sowieso ietsje duurder, dat mm-hmm. is 1500 SRD.
0: Mm-hmm. Voor een heel jaar.
1: Ja, voor een heel jaar.
0: Ja.
1: En dan daarin heb je dan verschillende zaken waarop je recht hebt, toch?
0: Ja.
1: Laat me even zeggen, die van 12 tot 17 is 400 SRD. En we houden het zo betaalbaar mogelijk. We zijn een paracetaal bedrijf, dus we worden gesubsidieerd door de overheid.
0: Mm-hmm.
1: En we proberen dat dus te compenseren door dan kwalitatieve, maar betaalbare tandheelkundige zorg te bieden aan de samenleving.
0: Mm-hmm.
1: JTV bestaat al 45 jaar. We hebben vorig jaar ons jubileumjaar gehad.
0: Mm-hmm.
1: Sowieso in die 45 jaar vallen er opstaan. Maar het gaat goed met de organisatie. We hebben sowieso zo'n beetje alles in place. We proberen de samenleving met hetgeen we hebben, de materialen, de kennis, tegemoet te komen.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil de samenleving, met name ook de luisteraars, aanmoedigen om gebruik te maken van de stichting, de organisatie.
0: Yeah.
1: Je gebied is heel belangrijk. Men onderschat de functie. Bij het vorige gesprek sprak ik wel eens van beetje. Men onderschat de functie van het gebied. Men onderschat de functie en het belang van het een gezond gebied hebben.
0: Ja. Oké. En hoe lang ben je al daar?
1: Oktober wordt het 14 jaar.
0: 14 jaar. Yes. En je vertelde ook dat het je eerste job daar
1: is. Ja, het is mijn eerste
0: job. Oké, dan vertel me, hoe ben je naar binnen gekomen? Was het altijd je droom? Was het altijd je verlangen van, ik wil jeugdtandverzorger zijn?
1: Yes. Ik had een oom, die tandarts is. Zij is al welen, rest in peace. En ik vond het altijd gewoon geweldig. Van, hoe is het mogelijk dat toen ik jonger was, hoe is het mogelijk dat, want ik zag het als klein toch, hoe is het mogelijk dat een kleine kies of een tand je hele lichaam eigenlijk, als je pijn hebt toch,
0: in zo'n
1: staat brengt, snap je, dat je zoveel pijn, dat je zoveel pijn bezorgt. Dus ik ging vaak naar hem, want hij was dan onze tand, snap ik, bedoel, naar mijn omhoog, dus mijn waterpressie.
0: Uh-huh.
1: En hij heeft me zoveel geleerd. Hij heeft me echt gewoon gewezen wat, we roepen het dus nu naar de anatomie, eigenlijk de vorm van de tand, waarin het bestaat en zo. En de opleiding, jeugdtandverzorging, heeft me eigenlijk gewoon meer kennis daarover gegeven, maar die drang was er altijd.
0: Mm.
1: Toen ik mijn naam leerde schrijven, vroeg mijn moeder me meteen van, toen ze me leerde schrijven, hè. Wat wil je worden? Toen zei ik ervan, tandarts als oom John. Dus hij zei, oké, is mooi, goed. In Suriname kan je dus niet geen tandarts worden. Je moet naar het buitenland daarvoor gaan. En wie de financiën waren, dus toen ik studeerde, waren de financiën er niet.
0: Mm-hmm.
1: En jeugdtandverzorging is eigenlijk het dichtstbij dat je kan worden in Suriname, wat tandarts of zo betreft.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb die bewuste keuze gemaakt. Het is zo erg dat bij het afstuderen van de middelbare school, ik me meteen ben gaan inschrijven, dus zonder medewieden van mijn ouders. Dus die waren om mijn paniek nog thuis, van, hij komt niet naar huis, is hij werkelijk geslaagd?
0: Dan
1: schreef ik me in de idee. Dus toen ik thuis kwam,
0: No one draai.
1: Dus ik kom thuis aan mijn moeder, zochtend naar je, en wie zei dat, mobiel, dan ben je echt zo.
0: Ja,
1: ik ben geslaagd, ik ben me gaan inschrijven, ben je dus het is een bewuste keuze. En daarom, ik hou van het bedrijf. Ik heb hart en passie voor het bedrijf van Milk Worry. Soms vrouw zal me zeker uitschatten, maar ze denken, ik denk, papa, maar no, Milo JTV. JTV heeft me gemaakt wie ik ben. En wat tandheelkunde betreft, wauw. Ze doen een goede job.
0: Ja. Oké, mooi. Nou, volgende vraag. jeugd en verzorging. Mm-hmm. Jullie zijn vorig jaar 45 jaar.
1: Ja, 45
0: jaar. Jullie hebben jullie 45-jarig bestaan eigenlijk gevierd. Mm-hmm. Wat is momenteel nog dat je zegt van, hey, hieraan moeten we werken bij jeugd en verzorging?
1: Overal zijn. We zijn nog niet overal. We zijn ik kan wel zeggen dat we een goede vestiging hebben, mm-hmm. maar nog niet overal. En dat is een uitdaging.
0: Mm-hmm.
1: Waar aan we moeten werken is die bewustwording. Het blijft maar hoor. Je kan niet zeggen van iedereen is bewust over de staat of de status van het gebied.
0: Mm-hmm.
1: Momenteel zijn we, ik denk in 6 van de 10 districten.
0: Mm-hmm.
1: Paramaribo, Saramaka, Caroni, Nikeri, Kamowena,
0: mm-hmm.
1: Marowena, of als ik moet zeggen, Sipalimini, moet ik even checken. Maar dat zijn de districten. We hebben wel 24 klinieken landelijk.
0: Mm-hmm.
1: We zijn op Atjoni, we zijn op Nikedi, we zijn op Caroni, we zijn in Wageningen, Kamowena, Saramaka, noem maar dat. En misschien de presidenten. Mm. Als je je dan verzorgen, moet je wordt ook gedetacheerd. Dus.
0: Mm-hmm.
1: À la pressure go.
0: Het is wel spannend.
1: Het is heel spannend omdat je, wat mij ook onderstaat, is de cultuur. Ook een belangrijke rol speelt.
0: Mm-hmm.
1: Dus je gaat een heel ander beeld krijgen, dus dat had ik over een ziektebeeld, als ik het even zo mag noemen, van de mond, mm-hmm. in Nikeri, dan in Paramaribo, in Saramaka, in Komo. Mm-hmm. Weet je, het verschil.
0: Ja. Maar vertel me een beetje over het verschil. Wat hebben jullie gezien?
1: Dus je ziet dus bijvoorbeeld dat de mensen, de kruiden die men gebruikt, de voeding die men gebruikt, dat daar een beetje verschilt. In die zin van, Sommige bevolkingsgroepen verwennen hun kinderen meer, mm-hmm. anderen niet. Weet je.
0: Is dat meer in Paramaribo?
1: No. het verschilt zo'n beetje. Kijk, bijvoorbeeld, Kamowena, mm-hmm. Nikeri, zoet. Daar praat ik over de gerechten die er worden bereid.
0: Oh, ja.
1: Snap je? De Javanen binnen die staan.
0: Ja, ja.
1: Ook het gebruik van cola, weet je, dat alles heeft impact. Toch? En dan zie je dus dat jong af aan een bepaald ziektebeeld. En je kan het dan koppelen aan, de voeding en zo. Maar dat ziet ook dat bij anderen misschien weinig gaatjes zijn, maar heel veel tandsteen. Dus zo kan je dan. Maar dat is echt als je alert bent. Hoor. Maar die dingen ga je opvallen, want zoals ik zei, je wordt opgeleid. Dus je ziet meteen bepaalde. je kan een link leggen.
0: Oh, je naar Saramaka.
1: Oorspronkelijk is het in de landen los van Saramaka. Maar ja, je kan wel meteen naar linken gaan, zoals ik zei.
0: Okay.
1: Maar ja, dus daaraan zouden we wel moeten werken.
0: Mm-hmm.
1: Het is nog steeds een grote uitdaging, ik denk, zoals ik ook in het vorige gesprek zei. Een uitdaging is om kader te behouden.
0: Mm-hmm.
1: De mensen trekken weg. En mm-hmm. dat weegt zwaar, dat tilt zwaar aan de organisaties, maar ook aan JTV. En het buitenland biedt betere salariering. En zoals ik zei, we zijn een parastataal bedrijf.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus in een compete naar
0: je bent helemaal afhankelijk van de staat.
1: Precies. En kijk, we gaan niet anders doen aan banken schuiven. Ik mag wel zeggen dus dat binnen Suriname, je kan zeggen, ik ga nog een beetje subtiel houden.
0: Mm-hmm.
1: Maar 90% van de tandartsen hebben een jeugdtandverzorger. In dienst.
0: Mm.
1: 90, het is eigenlijk meer hoor, maar ik hou het gewoon op 90%. Dus daar praat ik over, als je naar een tandartspraktijk gaat, is er een JTV daar. Dus dat spreekt eigenlijk over de kwaliteit.
0: Ja.
1: Toch? En we gaan het niet anders doen aan banken schuiven. Er zijn ook verbeterpunten binnen de organisatie. Maar als 90% voor de tandarts werkt, dan mag het, dat zegt het wel wat.
0: Ja.
1: Snap je? En onze bevoegdheden, zoals ik ook al zei in het vorige gesprek, onze bevoegdheden zijn, we zijn bevoegd om te vullen, schoon te maken, te trekken.
0: Mm-hmm.
1: We geven adviezen, met uitzondering van de verstandkiezer. Dus alles voor die verstandkiezer, daar zijn we bevoegd te behandelen.
0: Ja.
1: Maar behandelingen als bijvoorbeeld een kanaalbehandeling, het plaatsen van beugels, bruggen, kronen en dergelijke, dat is voor de specialist. Maar we worden wel opgeleid om ziektebeelden te identificeren. Mm. En je kan dan ook meteen adviezen geven en doorverwijzen. Ja. Dus als iemand ziet, of als we opmerken dat deze gaat hoe waarschijnlijk moeten bugelen. Of als je die kies wil behouden, dan gaat u dan een andere stap. Dan gaat hij bijvoorbeeld een kanaalbehandeling moeten doen. Of die gaat dit moeten doen. Dan kan je dat identificeren. Je kan mensen adviseren en meteen gewoon
0: mensen verwijzen. Ja.
1: Dus dat is hem wel.
0: Oké. Mooi, spannend. Ik heb een aantal vragen die in me opkomen. Mm-hmm. Maar we gaan even naar een music break. En dan komen we terug bij u. Yes. Tot zo. Als je wil appen, mag je appen op het nummer 875-5358. Je mag je vragen stellen aan Vanuel. Yep. En dan gaat hij het zo goed als mogelijk proberen te beantwoorden.
1: Yes.
0: Tot zo.

Yes, and that was Onaga van J.J. Hurston en Tim Godfrey. We zijn terug. Het is een nieuwe editie van het onderwerp van vandaag. En we zijn vandaag hier met iemand van JTV, Jeugd en Verzorging. We zijn met Fanny wel hier. Fanny vertelt zo een beetje over hoe het allemaal rijdt en zeilt. Hoe hij in contact is gekomen, hoe hij is begonnen. En wat zijn de ups, wat zijn de downs? En er zijn nog een paar vragen die we hem gaan stellen. De volgende vraag, of eigenlijk de eerste vraag die ik moest stellen is... Fanny, laat me je gebit zien. Want je hebt dan verzorging noemt. Wat zijn we allemaal gebit?

0: Talking. Mm-hmm. What is a most fun youth and for talking for you?
1: Bezig zijn met de mensen.
0: Oké.
1: En die het mooiste vind ik wanneer je investeert in de mensen. Dus je bent bezig, je geeft de voorlichting, je doet je behandeling. En de mensen beseffen het, die bewustwording komt.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet dan gewoon meteen die switch.
0: Mm-hmm.
1: Je ziet gewoon meteen die switch. Ze mm-hmm. begrijpen het, ze weten het. Weet je.
0: Mm-hmm.
1: En, wanneer je start, je hebt bijvoorbeeld een controle gedaan en je ziet gewoon van, hé, keer eens werk aan de winkel, je legt de mensen uit, je voert een gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En ze leveren hun bijdrage, want het is een samenwerking. Ik doe mijn deel, maar jij moet ook jouw deel doen.
0: Ja.
1: En je ziet echt gewoon die verandering, hoor.
0: Ja.
1: Wanneer men terugkomt, is het gewoon van, hey, wow.
0: Ja, ja.
1: Ik hoef niet meer zoveel te doen. Het is letterlijk gewoon alleen voor die controle komen om de zes maanden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dat is het mooiste, wanneer je eigenlijk ziet dat de mensen, ze snappen het, ze begrijpen het. Het is eigenlijk een soort van give back, hoor.
0: Ja.
1: Ik zie het echt als een give back van, hey, dankjewel, weet je, ik wist het niet. En sommige mensen doen heel veel, of vele mensen doen dingen uit. Onwetendheid.
0: Mm-hmm.
1: De Bijbel zegt ook, hè, door gebrek aan kennis.
0: Mm-hmm.
1: Dat is, maar echt, als je niet de juiste informatie hebt, dan schort het veel en dan kan je ook veel dingen mis.
0: Ja. Van u wel, hoor je punt Ivo. We hebben een beller aan de lijn. Goedemorgen.
2: Ja,
0: welkom
2: bij
0: uitzending. Ja, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dan
2: mag ik.
0: Ja?
2: Kunt u praten als. Ik wil vragen als bijscholen.
0: Oh. Ja, heb je er...
1: Nee, ik heb het niet begrepen. Is het bijscholen? Is het panscholen? Ik heb het niet begrepen.
0: Ja, dus ze heeft net afgebeld. Als u weer kunt bellen, ik weet niet of u nog belt te goed heeft. Maar als u nog belt te goed heeft, kunt u weer bellen. Zo niet, kunt u gewoon appen op het nummer 875-5358. Oké, we hebben ook een appje hier zo. Van Steve Gerling. Goedemorgen Ian, leuke en nuttige informatie. Kan het op YouTube worden gezet? Ja, dat zou eigenlijk een heel mooi idee zijn, hoor. Wacht, ik kom hier glas aan even. Oké, maar de andere vraag dat gesteld wordt is, worden patiënten die bloedverdunners gebruiken behandeld bij JTV?
1: Sowieso. Hangt sowieso van de behandeling af die je gaat doen. Maar we discrimineren niet, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
0: Ja.
1: Patiënten die vaker zijn geweest bij een tandarts of bij JTV,
0: mm-hmm.
1: of gewoon door voor medische behandelingen zijn gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja, bij in het verleden is vaker gehoord dus dat men moet stoppen met bloedverdunners en zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil laat me ook heel voorzichtig zijn, hoor. De medicaties zijn belangrijk. Dus men moet weten wat voor medicatie men gebruikt. En aan de hand daarvan kan de behandeling dus worden aangepast.
0: Okay.
1: Toch? Dus dat is heel belangrijk om te weten. Maar helaas, Ian, ik moet ook eerlijk toegeven. Heel veel mensen kennen hun medicatie niet.
0: Mm.
1: Ze drinken het of gebruiken het jaren.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep.
0: Mm.
1: Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde.
0: Mm-hmm.
1: Als professioneel heb je me niet geholpen. Want Kapol is ook wit, is ook rond. Snap je? Dus, het is belangrijk om te weten wat voor medicatie.
0: Oké, maar om je even te onderbreken, hoor. Waarom stelt hij zo'n vraag? Wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
1: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
0: Okay.
1: Toch, dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stel een kies trekt of je bent bezig schoon te maken wanneer het gaat bloeden, is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden.
0: Mm.
1: Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat omdat ze ook vaker zijn geweest.
0: Ja,
1: ze zijn
0: misschien
1: ook vaker teruggestuurd geworden. Want voor de veiligheid zeg je van, hey, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie heeft voorgeschreven, die moet toestemming geven.
0: Oh,
1: dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zoals ik je zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen. Maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld.
0: Mm-hmm.
1: De mensen kregen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid. Ja. Toch, ze kunnen bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners.

0: ook noem maar een naam, laat zeggen Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, hey, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven. Ja. Dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is het niet dat ik de arts of zo een natrap geef, hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want ja, sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken,
1: mm-hmm.
0: of andere soorten, of medicatie gebruiken, mm-hmm. maar koppel ook terug van, hey, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling,
1: mm-hmm.
0: zo kunnen ze tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: maar dat gebeurt dus dat sommige mensen niet meer verlof, sommige mensen niet meer. En dan komen ze daar aan. En dan krijg je
1: vervelend,
0: te horen.
1: Vervelend,
0: je kan, niet, kan je niet helpen, want je moet eerst, moet eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the way leren. Het zijn groeipijnen. Het zijn dingen die we moeten leren. Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded.
1: Yeah.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan ons cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn. Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts.
1: Mm-hmm.
0: En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekken als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt. Parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast. En dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voor aan mijn patiënten is. Van, als je stel bijvoorbeeld ooit iets bloed ziet uit je oor komen. Je longt wat dat eraan. Als je oog bloedt, je longt wat dat eraan. Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloedt?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Of ik heb, je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloedt. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloedt. Er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je... Je long wat dat er wel, ga naar de tandarts. Zeg van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb je te hard gepoetst bij je van petten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt. En je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden. Maar dus die mentaliteit van, pas als ik pijn voel, of pas... Je wordt een jaartje ouder. Ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Ja.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SED.
1: Ja.
0: De controle kost bij ons maar
1: 100 SED.
0: Barkie. Barkie. Kan wel zijn saboenko moraal barkie. Zo'n dier moraal, snap je? En dan krijg je dat uitgebreid een ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken, weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan naar de dichtstbij zijn, de tandheelkundige kliniek van ons.
1: Ja. Oké. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve. En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bijnascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het zijn dan verschillende onderwerpen. En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken. Zoals ik zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Ja.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd- en verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is mijn woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En we doen aan BNA-scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af en ook de relevante dingen. Kijk bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar je mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Zijn tandartsen die ook de...

0: dagverpleidingen verzorgen. Dus ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Heel lang terug hoor. Mm-hmm. Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En mijn tandarts kon toen de tijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Mm-hmm. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me?
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, no, je moet naar jeugdtandverzorging. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Ja, dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, ja, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen dan banken schrijven, we krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet. Het gaat,
1: ja, het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Ja. Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet ondersteunen aan banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het beroepen het per gebied. Mm-hmm. Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het akkoord is. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy, I know, no, no.
1: Liever was ik.
0: Maar wat ik zou ook zeggen, hier ga je het even voelen. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Ik dacht, het gaat even pijn doen hoor. Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen.
1: Ja,
0: over een paar maanden.
1: Kom je weer terug?
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken. En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me.
1: Ja.
0: Ik heb schoongemaakt. Ja. Waar ben je gegeten? No, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel?
1: Dus
0: ik heb liever van, laat maar mijn werk goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die persoon elders belandt, dan dacht ik, maar dat is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tandzien. Maar hij had pijn.
1: Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tandvlies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, En meestal is het misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna vraag je regelmatig om, maar gaat mogen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen, ik kan poetsen.
1: Mm-hmm,
0: wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikkerd, dat is in het midden. Dan de man is kritisch. Dan de man is kritisch. Dus om weer antwoord te geven, het kan, maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden.
1: Ja, ja.
0: En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat niet. Alle ophoping voor tandsteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen hoor. Sommige mensen, hoe is die van tandsteen free? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. Nou, het is niet om te lachen.
1: Het
0: is precies zo hard als steen.
1: Oi.
0: Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen hoor. Like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Coroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de Nationale Poetsdag. 7 mei 1993 is onze

0: mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, yeah.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeen om in de maand mei, of met name op 7 mei.
2: Hallo?
1: Oh, hoor je punt, Ivo. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, ja. Hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort u ons niet. Oké. Geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Yes? 8-7-5-5-3-5-8. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes. De 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks... willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel. Want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel. En het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel... meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we zijn hebben gemeen om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt. Hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: En hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf.
1: Mm-hmm.
0: En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerkland, we gaan naar Milo Wageningen, Tatakolin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitsch School doen we morgen aan, OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen en dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, dat praat ik voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot.
1: Formuleren. Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo. En we gaan naar daar, we zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet ook nagaan, dat ben ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community.
1: Yep.
0: Er zijn een aantal mensen met pensioen. Het is give and take.
1: Mm-hmm.
0: Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog herinneren dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen.
1: Mm-hmm.
0: Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Samenhang van een aantal factoren, sorry.
1: Ja, ja.
0: We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de polies, de klinieken te bezoeken.
1: Ja.
0: Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Oké.
0: Okay. Want zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crèches.
1: Ja.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel, heel, heel goed draaiende crèche-programma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crèches. We gaan naar de crèches. We trainen en leren de crèche-leidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt goed genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Althans, ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja, ja, ja. Oké. Ja, ja, ik kan me nog heugen, like Jim Boy, dat je jeugd aan verzorging bij komt in Komowijnen. Want toen der tijd was ik op Kronenburg.
0: Mm-hmm.
1: In Komowijnen is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken.
1: Oversteken.
0: Ah, ja, ik heb daar van gehoord.
1: Dat draap je dan maar bij Pondoro. En dan moesten we onze tanden poetsen. Je bent poetsen, maar je poetsen
0: en precies. Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen en poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Toch, het is belangrijk. Ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch, dus dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het uiteinde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch, waardoor dat plotseling in de maag verteert aan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Ja.
0: Om het eten af te wieken, om het eten te verwerken. Mm. En dan krijg je maagklachten. Mm. En dan lijkt die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon... Je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Je moest een prothese plaatsen en zo. En dat was dat verholpen. Dat had je geen maagklachten. Maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft. Als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus dat zijn de dingen. Dat zijn een paar dingen. Ja. Als je lacht, je ziet meteen dat, allemaal last van TV of allemaal Paul. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, die man lacht me, want ik heb poort TV. Of die man lacht me, ik heb een garage.
1: Ja.
0: Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Oké. Nou, het is momenteel al 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd aan verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd aan verzorging. Maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op... het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon.
0: Ja.
1: Is dat niet
0: toch?
1: Dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit. Dus if you have one, if you poor, go fill in here. Hoe heet het? Een kunstgebit. En doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dat zeg ik dus. De adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand... kijk, als je één keer trekt, middels orthodontie misschien wel, je alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
1: Yeah.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Yeah.
0: En die adviezen geven wel, want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht.
1: Yeah.
0: Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, abakapie simki, dat is maar ook je dat je heeft 3 of 4 kiezen getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen.
1: Mm-hmm.
0: Dus stel bijvoorbeeld, je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen.
1: Yeah.
0: Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast. Mm-hmm. Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klacht. Nou, maar dat is dat niet. Dat is die disbalans. Want onbewust, ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouwen links. Maar dan met dan kouwen links. Dan plotseling wat maat je kaak. Of dan plotseling krik worden je mond open. Maar
1: Het is
0: overbelast. Ja, toch? Terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van je kan komen rechts ook. Dus, snap je? Het lijkt zo dom.
1: Ja,
0: of niet dom, maar het lijkt zo gek.
1: Ja,
0: maar we onderschatten het, weet je?
1: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. Die tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is die boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijder je dus in principe ook die bacteriën. Er zijn 4 factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag op morgen een gaatje krijgen. Toch, we roepen dat met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want dat is een proces.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding, suikers nodig.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig.
1: Mm-hmm.
0: Dus verwijder je één van die factoren, dat gaat je normaal komen, snap je? Mm-hmm. We kunnen tijd niet verwijderen. Mm-hmm. Weet je, we kunnen, je gaat je kies ook niet uittrekken, mm-hmm. dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan, een van die factoren kan je wel verwijderen, dat zijn die bacteriën.
1: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt daar weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk. Mm. Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel, ja het is mooi, het is die. Daarbij bij Biggie tandenborstel, die tijd. Er zijn zoveel

0: mythes over de tandenborstel. Hard poetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. We adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poenopoel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je een one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijdje, zei ze, papa broek je pretty toch? Stel dat gebeurt met je gebit. Toch, dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen. Ja. Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan, of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is die geworden bijna altijd zo hoor. Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes. En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt. Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een te grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt moeilijk, je maakt de plekken niet eens schoon. Ja, een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als één vingerkootje.
1: Oh, een
0: ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit. Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overgehaald. En dat bedoel je poort. Omdat je daar niet bereikt. Voorin door mijn focus, maar dat bakken ze helemaal niet focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel. Ja. Nadat je je tandenborstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
1: Ja, maar inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant. Mensen, ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak, mijn poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe.
1: En vooral ook die tong, hè. Dan weet ik dat ik, nou mijn viertak,
0: akring. De vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt, toch? Is vraag en aanbod, toch? Dus ze weten dat bijvoorbeeld, soft, want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen, je verwerkt niet alleen tandplak. Along de way dat plotseling dat ben je gevoelig omdat je de soda dan ben gaan poetsen.
1: Oh, yeah.
0: Dat je tandvlies hebt beschadigd. Je hebt je glazuur, dus dat is die je hebt je glazuur beschadigd. En nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat. En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen. Omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of door mij wacht natuurlijk dat het tip was die haren uit elkaar zijn. Nee, dat is
1: die zit ook niet hoor,
0: joh. Nee, maar dat bedoel ik toch.
1: Ik probeer naar om de 2 maanden proberen.
0: Ja, 3 maanden is gangbaar. Omdat die maanden waarom. Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar aan bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt of waar de vloer bereikt, daaraf, precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij de tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, hè, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweek je bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik niet gebruik je niet meer. Nou, mijn bacteriën, dus constant. Dus jij denkt dat je reinigt, maar je zet je bacteriën niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben wel nieuw tyfus, ik gebruik je. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten, omdat die bacteriën daar hangen. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar.
1: Ja.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is het een indicatie voor dat je drukt. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden.
1: Ja,
0: maar dan heb je al heel veel schade voor je gebied. Snap je?
1: Ja.

0: Dus ja, het is, ja, ja. Er is eigenlijk ook een soort van indicatie van, hé, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien denk ik, ik had drie weken in mijn kinking, omdat de wie uit elkaar.
1: Ja,
0: toch
1: ja.
0: Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het nu willen geloven. We zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Windy Y gedaan. Helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026. En het is misschien eng om te horen. En ik legde de studenten dit precies zo uit.
1: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. Mm. En ik oordeel niemand. Maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die één tandenborstel delen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ontkan. Mm-hmm. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe mm-hmm. overdag. En mm-hmm. de mouw dacht, hoe kan het? Dat maar zijn, als je een gezin mensen, hebt van een alleenstaande moeder of alleenstaande vader, en hij heeft zes kinderen, en hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Mm-hmm. Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Mm-hmm. Maar als je 1.000 SID verdient, dan moet je doet inkopen, dan gaat het al barkie dat die. Ja. Snap je? En ik heb het meegemaakt, gewoon. En het is lijkt zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stel, wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het lijkt echt gek, you know, Corey. Mm-hmm. Het lijkt gek, maar er zijn nog steeds mensen, omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maak ik dat, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop juist tenminste één, maar dan praat hij.
1: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen.
1: Hmm.
0: Snap je, we zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen.
1: Oh.
0: Dus ook stay tuned, we gaan onze eigen tandenborstel launchen.
1: Hmm.
0: En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Tandverzorging.
1: Hmm, mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
1: Ja. Mooi, man. Zo, voor degene die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugd en Verzorging, JTV. En we praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in Jeugd en Verzorging. Het is momenteel al bijna 10:50. Dus heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje, of ja, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Oké.
1: Maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen. Yes. En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo. Are you ready with me, huh?

0: We do that chorus one more time. To see you.
1: Ja, van u wel doorzingen.
2: Sorry.
1: Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. En Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
2: Yes.
1: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin nu alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel. Hoe hij ingeleid is gestart en dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugdhandverzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten en dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. En wat het allemaal kost om lid te zijn.
2: Ja, dus ja, geregistreerd.
1: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
2: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging, althans van het leveren van jeugd en verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18 plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstand kiezen misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18 plus, dus daarin vallen dus dan ook de volwassenen, omdat het gewoon 18 plus is. En dat kost 1500 SLD. Tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SRD en dan ben je een jaar verzekerd. En daarna heb je dag op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt het maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig. Schoonmaken en vullen, maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Liedorp, Kamoeien, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. We hebben nog meer. Boy, Leider. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming. Ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant. Maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Achoni, shout-out.
1: Mooi, man.
2: Die geven gehoor. En ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen. Omdat je, zoals onze motto is, jong geleerd. Toch we proberen altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart. En Ewaka.
1: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
2: Ik hoop.
1: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
2: Nee, dat is niet waar. Ik heb allemaal verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het goed is. De verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kies, maar ik ben netjes zeggen verstand kies. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en not weet je, further. En wat mensen ook willen komen corrigeren.
1: Ja. Het is verstand
2: kies. Verre stand kies. Het is wisdom teeth, verstand kies, klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid, weet je. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheidtand genoemd, maar men liep dat gewoon verstand is genoemd.
1: Ja.
2: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken. Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo. Kijk,
1: was puur.
2: Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken.
1: Mm-hmm.
2: Je hebt druk en trekkracht.
1: Okay.
2: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
1: Yeah.
2: Stel maar iemand die zuigt, omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, schuiven die tanden naar
1: voren.
2: Nu, met een beugel druk ik dan... Precies.
1: Mm-hmm.
2: En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost, trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt. Dus als ik blijf drukken, toch, dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, weet je, minder tranga-tranga-sani, weet je, gronjang en zo, met de schoen, meer blikjes achter dingen. Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld iemand die constant goed koud, wordt je bot ook compacter. Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandjes dan de ruimte te geven om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner. Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt. De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt. En soms zit het dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars. Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken. Want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd. Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon. Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten vallen omdat ze plaats moeten maken. Althans, die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied of voor de kinderen. Om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
1: Ja.
2: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien. Dus haal ik die tand, die melktand, weg, is er dus nu vrije ruimte. Die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte.
1: Ja, snap je?
2: Waardoor het dus nu schoon gaat worden. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Ja. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg had moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen. Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandjes. Je hoeft het niet uit te trekken als het je geen problemen zorgt. Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval. Omdat men daar niet kan raken.

0: of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men de moeder trekken. Maar niet gewoon van nature, ah, ik moet straks een moeder halen. Nee, ik heb allemaal in. Het is wel extra tijd hoor.
1: Ja.
0: Want ik moet mijn tweet aan de borstels poetsen.
1: Sorry zo.
0: Ik heb een kleine lening aan de borstel nodig om daar te bereiken. Om daar en sommige mensen hebben net te veel werk, dus dat haal maar weg.
1: Ja. Mm. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu wel. Het is al 10:30. Ja. Met maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving? Ja. Bewustwording omtrent een goed gebed. Het verzorgen van je gebed. De mic is yours.
0: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden. En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebed niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebed checken. Ken je gebedstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebed. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebed checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebed van de Surinamse samenleving te onderhouden. En we staan open. We zijn er. Er zijn 24 klinieken. Die gaan naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn. De vestigingen. En ga voor die controle. Zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
1: Ja, mooi zo. Vanuel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motoradio. Shalom, om staan aan. Ja, 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1:00, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao.

0: Het is 11 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
0: Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen en blessing Manting, een hele gezegende ochtend toegewenst aan u. Dit is het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom. Is dat niet geweldig? Dat is bijzonder, want hier krijg je allerlei informatie over hoe je kan leven op dit radiostation. Dus in Vrouw vandaag gaan we weer een praatje hebben. Ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna. En we hebben een half uur om te babbelen. Oh, wat goed is onze God. Nou, vandaag wil ik praten over voedsel. Omdat voedsel belangrijk is. Ja? Wanneer we eten, voelen we ons goed. En wanneer we eten, dan hebben we de overtuiging van, ai, nu heb ik de kracht om bijvoorbeeld het werk te doen dat ik moet doen. En dus gaan we, of maken we er werk van, om ons voedsel te hebben. Zie je niet? Hoe we ons voorbereiden. Ja, we hebben dingen in huis, we kopen voor de maand. Dit hebben we nodig, dat hebben we nodig. En elke keer ga je vers brood kopen. Nee, je gaat geen beschimmeld brood eten wanneer het in huis beschimmeld is. Dat doen we niet. Dus zo heb je dan de voorbereidingen voor het eten. Eten vergeet je niet. Je vergeet niet om te eten. En je hebt mensen die zoveel verdriet hebben en dat ze geen eetlust hebben. Maar na een moment eten ze toch weer. Ja toch, want je lichaam vraagt naar dat voedsel. Je lichaam is eigenlijk is die motor erachter dat je gaat eten. Want zelfs al voel je je maag niet knorren, zo zeggen we dat, onze maag knort. Ons maag roept om eten. En herinnert je van, hey, er is eten nodig hier. Je lichaam zelf maakt dat je bepaalde dingen gaat willen eten. Je lust dit of je lust dat. Of plotseling gaat je gedachte naar iets uit. Dat is omdat je misschien een tekort hebt hier en een tekort daar. En het lichaam geeft je een melding. Dus voedsel is heel belangrijk in ons leven. En voedsel, vergeet je nooit, hebben we eerder gezegd. En het is ook belangrijk wat voor voedsel je eet. Vele mensen, wanneer ze op een bepaald dieet gaan, dan houden ze het niet lang vol. Want ze onthouden zich eigenlijk van voedsel. Je moet je lichaam niet, je moet jezelf niet gaan straffen door niet te eten. Maar je moet wel, als je op dieet gaat, is het beste om juist voedsel te eten. Dat je gaat, je mag gewoon veel eten, maar wat eet je? Dat is belangrijk. Als je gewend bent om, laten we zeggen, je bent op dieet en je zegt van, ik ga minder rijst eten. Ik ga ook minder eten kopen aan het werk. Ik neem mijn broodje mee enzovoorts. Of ik sla zo een maaltijd over. Ik moet honger hebben. Dan ben ik op dieet. Dus dat denken mensen vaak. Maar het is niet zo. Het is het beste om gezond voedsel mee te nemen en je maag ermee te vullen. Je moet gevuld zijn. Als je op dieet bent, zie je dat je in een yo-yo effect komt. Want wanneer je voedsel overslaat, of een maaltijd overslaat, en je hebt heel erg honger, dan lijkt het net alsof je veel meer wil eten de eerstvolgende keer. Of je moet jezelf echt ervoor trainen, hoor. Van nee, ik eet niet meer dan dat. Ik kan het niet, hoor. Ik verval weer in die gewoonte en ik eet meer dan daarvoor. Dan liever blijf ik normaal eten. Dus je moet gezond voedsel zoeken. Nou, dingen die je vullen. Veel fruit. Veel meer fruit. veel papaya, veel bakoven. Voel je gevuld. Koop geen appels, die zitten vol met gifstoffen. Ik weet niet welke fruitsoorten je nog meer koopt, maar die appels zijn heel erg ongezond. Het is zelfs in het nieuws gekomen. De druiven zijn ook ongezond. Men doopt ze in een bepaald middel om ze die mooie kleur en die glans te geven. En dat laagje. En dat laagje is zo gevaarlijk, zo'n wittige laag. Ja, het is allemaal dingen om ze die kleur te geven die ze krijgen. Dus wees voorzichtig met bepaalde fruitsoorten. Ga even na hoe ze behandeld worden voordat ze komen. Want ze moeten verscheept worden. En hoe lang blijft een vrucht goed? Nou, liever een papaya, een bakoven, wat voor fruit we hebben. We hebben soms pommerak hier en daar. Als je niet van pommerak houdt, kan je hem ook stoven met heel weinig suiker. Zodat je fruit hebt. Maar liefst vers fruit, niet gestoofd. Hè? Want dan heb je dan weer die andere dingen erin. Maar belangrijk is dat je dan bijvoorbeeld als ochtend, je eet je broodje. Misschien ben je gewend 4 sneetjes brood te eten. Dan eet je je fruit tussendoor. In plaats van een gebakken snack, zoals chips. En, of een lumpia of wat dan ook. Een lekkers dat vettig of... het moet niet vettig of zoet zijn. Vet en zoet vermijden wanneer je denkt aan gewichtverlies, hoor. Maar ook aan gezond blijven. Ja, geen vet en geen zoet. Die dingen maken je lichaam ongezond. Je kan slank zijn en je bent ongezond. Je kan dik zijn en je bent gezond. Er zijn mensen die... Maar dikte is... als je dik bent door te veel eten, dan is dat sowieso ongezond. En niet zo goed voor je hart. Omdat het vet om je hart ook gaat zitten. En je hart veel harder moet werken. Dus doe aan een gezond dieet. Oh ja, dat zo kunnen we het noemen. Een gezond dieet. Ja, dat is het beste. Dus we gaan niet op dieet. Zoals we het in ons hoofd hebben. We gaan minder eten. Of we gaan niet eten. We gaan honger lijden. En dan gaan we afslanken. Nee. Of we gaan gezond zijn. Nee, een gezond dieet. En dan heb je dan vele salades. Misschien hou je niet echt van salades. Maar als je kijkt naar recepten. Dan zie je heerlijke salades met een lekkere gebarbecued kip erover. Nou, het is heerlijk. Het is gewoonweg heerlijk. En je geniet ervan. Plus je vult jezelf met gezond eten. Dus wees gezond, lieve vrouwen. En het gaat niet om gewichtverlies in dit geval. Maar het gaat om gezond eten. En als je gezond eet, dan leef je gezond. Dan let je ook beter op jezelf. En... Pardon. Je gaat zien dat je ook anders gaat denken over bepaalde dingen. En je gaat bepaalde dingen niet meer toelaten. Je gaat nee zeggen tegen die lumpia's, die heerlijke Surinaamse lumpia's. Ja, je gaat niet elke keer weer die lumpia willen eten. Je gaat het bij gelegenheid eten. Toch? Wanneer er gelegenheid zich voordoet, maar niet elke keer. Want wat ik hoor, dat is mijn persoonlijke ervaring. Overal kom je dan deze dingen tegen, terwijl het een bepaalde... Het moet eigenlijk speciaal blijven. Maar overal, wanneer je vergadert, wanneer je even op bezoek gaat ergens, wanneer je overal en alle kleinigheden heb je lumpia's, kroketten, bami, nasi enzovoort. Dus je wordt zodanig verwend met al die dingen. Maar een gebakken lumpia is sowieso ongezond. Maar eens mag het. Ja toch? Het is onze Srana Sanis. En we gaan ze echt niet laten. Maar we gaan ze met mate gebruiken. En we gaan ze een speciaal plekje geven. Van hey, dit is the moment. En dan geniet je ervan. En dan voel je je ook niet schuldig. Mooi. Voedsel is dus belangrijk. En je vergeet niet om je voedsel tot je te nemen. 'S morgens, ik bijvoorbeeld sta op. En ik heb direct honger. En ik ga eten. Ik moet mijn broodje eten. Of als ik geen brood eet, dan eet ik pap. Of wat fruit, noem maar op. Maar ik moet eten. En het maakt niet uit hoe laat. Ik ben echt een vroege vogel. Net als de vogels in onze tuin. Die heel te vroeg opstaan. En beginnen te fluiten en te gillen in je oor. Maar ik moet iets eten. Dus als je zo iemand bent, dan moet je wel op jezelf letten, want 's morgens is belangrijk. Ik vergeet niet om te eten. 'S middags, wanneer je honger krijgt, je voelt van, hé, mijn maag is leeg, ik moet iets gaan eten. Je hebt honger, je eet iets. En als je erge honger hebt, ben je gauw geneigd om verkeerd voedsel te eten. Gewoon alles wat je lust. Het lijkt alsof je alles naar binnen propt, want je hebt honger, honger, honger, honger. Maar als je gezond voedsel dat je gaat nemen, ga je zien dat ook als je honger hebt, erge honger, dat je erge trek hebt. Nee, ze zeggen ik heb trek, is dat het? Je moet niet zeggen dat je honger hebt. Je hebt trek. Dan ga je merken dat je ook bedachtzaam zal eten. Nou, we moeten onze geestelijke mens ook niet vergeten. Die heeft ook voedsel nodig. En vaak schreeuwt onze geestelijke mens om voedsel. En we vergeten dat. We vergeten om onze Bijbel open te maken in de ochtend. We vergeten om de Heer te zoeken en ons geest verzadigd te laten zijn van zijn geest. Want wanneer diep spreekt dat diep, dan gaat het zo, het is zo vullend dat je zegt van, ik ga gewapend het huis uit. Ik ga beschermd het huis uit. Ik ga met de Heer het huis uit en met engelen om me heen. Ja man, ik zet mijn voet en ik neem daar en daar over. Waar ik werk, waar ik ga, waar ik mijn kinderen afzet op school. Overal waar mijn voet gaat. Waar ik mijn voet zet, daar neem ik over. Want ik heb mijn geestelijk voedsel genomen. En ik heb het gegeten hoor. Het was heerlijk. Het was zo geweldig dat ik versterkt ben tot in mijn botten. Dus vergeet je geestelijk voedsel niet. En het moet gezond zijn. Weet je wat gezond geestelijk voedsel is? Dat je, stel dat je iemand bent die 4:30 moet opstaan om je klaar te maken, om je kinderen klaar te maken, om alles klaar te maken. Sommige mensen koken ook 's morgens voordat ze uit huis gaan. Het beste is om dan een 30 minuten eerder op te staan, je Bijbel te lezen, de Heer te loven en te prijzen en die kracht te krijgen die je van geen aardsvoedsel zal krijgen. Die kracht heb je nodig om dan je aardsvoedsel met genoegen tot je te nemen. Want de Heer gaat je dan ook gezond laten denken. Dus wanneer je zo opstaat, sta dan eerder op. Lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Bid elke dag. En lees elke dag. En bid elke dag. Ja toch? Dat zeggen we altijd. Dat zing ik altijd. En het is ook zo. Lees elke dag en bid elke dag. En u zult uw geestelijk voedsel... U zal aan uw geestelijk voedsel merken dat uw mens, innerlijke mens, versterkt is. En de Heere Jezus zegt het ook in Johannes 4, vers 34. Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Als je de Heere gaat zoeken in de ochtend, voordat je begint met alle beslommeringen van de dag. Voordat je begint met alle zorgen. Laat die zorgen daar aan de kant. Sta op, ga in je binnenkamer of in de voorzaal wanneer niemand is opgestaan. Dat is het heiligste der heiligen op dat moment. En dan zoek je de God der goden die jou gered heeft en die van je houdt. Hij kijkt naar niets anders dan naar jou. Hij kijkt niet naar je zonde, hij kijkt niet naar je... Naar je haar dat het niet gekamd is. Hij kijkt niet dat je geen make-up op hebt. Hij kijkt niet ernaar dat je nagels zo vies zijn. Want je had gisteren in de tuin gewerkt en je hebt geen tijd gehad om het schoon te maken. Zo moe was je dat je weer in slaap bent gevallen. Noem maar op. Nee, hij kijkt naar je hart. Hij is zo blij dat je gekomen bent, want hij wacht zo op je. Hij wacht zo. Hij wacht met een intens verlangen. Dus sta ietsje eerder op en ervaar die kracht van dat voedsel dat de Heer je geeft dwars door zijn woord heen. En wanneer de Heilige Geest jouw gebeden laat bidden die onuitsprekelijk zijn voor het mens, voor de menselijke tong om uit te spreken. Maar wanneer de Heilige Geest daar komt en hij stapt in, dan zal je zien dat het gewoon een machtig samen zijn is. Dat je niet eruit wil komen eigenlijk. En dan moet je zeggen, wat? Is de tijd al voorbij? Is het 16:30? Ik moet me gaan klaarmaken. Oh heren, wat een geweldig samen zijn. Dank u wel en u gaat met me mee. En terwijl ik in de auto rijd, terwijl ik dit doe, terwijl ik ga en kom, praten we door, heren. Ja, want ik moet u danken voor dit wat ik heb meegemaakt in deze ochtend met u. Dus vergeet je geestelijk voedsel niet. Want je aards voedsel versterkt je lichaam. Maar je geestelijk voedsel versterkt je geest en je lichaam. Dus waarom zouden we dat willen missen? Dat mogen we niet missen. Nou, we hebben nu een music break. En dan zijn we straks na ons lied zijn we terug bij het onderwerp van vandaag. Tot dan!

0: Ik hoop dat u genoten hebt van het lied waarnaar u zo net hebt geluisterd. En dat u de Heere werkelijk heeft kunnen prijzen tot diep in uw binnenste. En nu zijn we terug bij het onderwerp van vandaag. Dit is Vrouw Vandaag, voor zij die nu pas erbij zijn. Kom erbij, zit erbij of rij in uw auto erbij. Maar zet uw oor te luisteren, want ons onderwerp van vandaag gaat over geloof. Nou, geloof is iets dat we allemaal hebben op een bepaald niveau. Ieders geloof verschilt naar ook de mate waarin je kijkt naar God en de manier hoe je je achtergrond heeft soms heeft vaker mee te maken. Of je meer twijfelt dan een ander of niet. Of je naar God kijkt als een boze vader of niet. Als je naar God kijkt als een liefhebbende vriend of als een moeder, noem maar op. Je geloof, dat is wat God in je hart zet. En hij leert ons ook in zijn woord hoe we moeten geloven. Nou, als we geloven in de Heere, dan gaan we zeker moeten adjusten. We gaan ons moeten aanpassen naar wat hij zegt. Want wat de Heere zegt is belangrijk. Wat de Heere zegt, dat moeten we willen in ons leven. We moeten niet uitgaan van hoe we zijn en hoe wat we hebben meegemaakt. Want we hebben zoveel meegemaakt, toch? Ja, God ziet het. Ik heb zoveel meegemaakt. We hebben een pijnlijke jeugd gehad. We hebben dit of dat gehad. Maar nee, de Heere zegt, doe af de oude mens en doe de nieuwe mens aan. We moeten zijn mantel aandoen. En dan geeft hij ons een heleboel aanwijzingen hoe ons geloof opgebouwd kan worden. En dan gaan we even kijken naar Hebreeën 6 vers 1. Waarin er staat, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Er staat, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Dat staat dus in Hebreeën 6 vers 1. En eigenlijk als het fundament niet goed gelegd is, kunnen we eigenlijk niet verder gaan in die volmaaktheid waarover het gaat in dit vers. Want dat fundament moet goed zijn in ons geloof naar God toe. Geloof heeft een stem en geloof heeft acties. Geloof kan groeien. Geloof kan ook kapot gemaakt worden of kapot gaan. En geloof kan eigenlijk vervolmaakt worden en het kan ook groter worden door dankzegging. Door dankzegging te brengen. Als we lezen in Romeinen 12 vers 3, dan zien we dat geloof een gave van God is. Dus die gave moet je willen hebben. We hebben het eigenlijk gehad als een kostbaar cadeau. We hebben het gehad van de Heere door genade. Dat kan je lezen in Efeziërs 2 vers 8. Want de Heere geeft ons dat geloof als een geweldige cadeau, als een gift, omdat hij wil dat we moeten opwassen in ons geloof. En we kennen dat gezegde dat geloof komt door het horen van het woord. Ja, toch? Dat staat ook in Romeinen 10 vers 17. En dat de Heilige Geest, hij praat tot ons. De Heilige Geest spreekt eigenlijk tot ons door de woorden van de Heer Jezus. Door de Bijbel. Wanneer je de Bijbel leest, spreekt de Heer tot jou. Hij is het woord. En de Heilige Geest heeft dat woord geïnspireerd. Hij is de schrijver van de Bijbel. Dus als je het openmaakt en je leest het, dan hoor je zijn woord. En dan geloof je. Je voelt die check in je hart. Van, oh wow, yes, this is it. En de Heer is zo goed. Hij gaat je leiden elke ochtend wanneer je hem zoekt. Wanneer je de Bijbel openslaat. Wanneer je zijn woord openslaat. Wanneer je wil horen wat hij zegt. Wanneer je wil zien wat hij zegt. Zien ook hoor. Ja, zien, letterlijk zien. Dan ga je een check in je hart voelen dat dit voor jou is. Omdat de Heer Jezus het woord is. Ja toch? Dat staat in Johannes. Johannes 1 vers 14. Nou, de Heilige Geest spreekt tot ons en hij noemt ons van hem, dus dat we van hem zijn. En, maar wat zo mooi is, de Heilige Geest zegt ons wat hij hoort. En wat hoort hij? In de hemel heb je dan de drie eenheid. Ik denk dat ik zelf zo een beeld heb gevormd daarvan hoor. Alsof de Heilige Geest, God de Vader, God de Heilige Geest en God de Zoon. Ze zijn één, ze zijn één. En alsof ze zo in en uit elkaar gaan. Maar dat ze vergaderen, dat ze praten over de dingen van de aarde. En de mensen die over hem praten en die hem lief hebben. En wat hij voor ze wil doen. En dat ze zo in en uit elkaar gaan. Wij zijn geest, ziel en lichaam. Wij kunnen, wanneer ons geest eruit gaat, zijn we dood, vallen we dood neer. Maar bij God is het anders. En je hebt mensen die uit hun lichaam treden. Wanneer ze een kwaad willen doen, dan gaan ze uit hun lichaam om dat te doen. Maar ook God laat jouw geest uit je lichaam gaan als hij je wat wil laten zien. Hij laat je in de geest ergens naartoe gaan. Dat lees je heel veel in het Oude Testament. Het is niet nieuw dat de Heer je uit je lichaam laat gaan om jou iets te laten zien. Hij nam een van de profeten bij een haarlok. Bij een haarlok en hij bracht hem naar de top van de berg. Dus dat zijn allemaal dingen die de Heilige Geest doet. Maar we hadden het dus erover dat hij over ons praat als de zijnen. Dat hij zegt wat hij hoort aan de zijnen. Hij hoort het. Je hebt het geschreven woord. Je hebt het woord dat vlees is geworden. En je hebt de Heilige Geest. En alle drie zijn eigenlijk één en eens met elkaar. Zo, dus we horen het woord van God. En we hebben geloof. Zie je? Wanneer je de Bijbel leest, dan heb je geloof. En Gods woord is levend en krachtig. Ja. En dat kan je lezen in Hebreeën 4 vers 12. De Heer Jezus zegt, het woord dat ik spreek is geest en leven. Ja toch? Dat zegt de Heer in Johannes 6 vers 63. God is licht. God en zijn woord zijn je kan ze niet van elkaar scheiden. Zijn onafscheidelijk. En wie de Heer Jezus, van wie van de Heer Jezus houdt, die houdt zijn woord vast en gehoorzaam. En de Heer gaat zichzelf dan laten zien aan zo'n trouwe dienaar. Dus laten we de Heer dienen in geloof. En laten we ons ongeloof aan een kant zetten. Want we hebben vaak twijfel. We denken dat wij het moeten doen. En dat we het niet goed genoeg doen. Maar God heeft het gedaan. En hij heeft het beste gedaan. En hij kan het beste doen. We moeten als een kind worden. Die vertrouwt op een ouder. We moeten als een kind worden. En het is moeilijk als volwassenen. Om als een kind te zijn en te denken. Want je hebt zoveel verantwoordelijkheden. En jij bent verantwoordelijk. En jij moet dit doen. En jij moet dat klaren. En jij bent in charge. Nou, nu is God in charge. Dus het is zo moeilijk om dan af te leggen. Die dingen die makkelijk in de weg zijn tussen jou en God. Maar God zegt geloof. Geloof mij. Vertrouw mij. Ik ga het doen. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ga het doen. Je moet gewoon doen wat jij moet doen. Doe jouw deel en ik doe mijn deel. En mijn deel is veel groter. Het is bovennatuurlijk. Dus kijk naar hem voor alles. Hij is ons zwaard. En als laatst wil ik zeggen dat de Heere onze redder is. Hij is onze geneesheer. Hij is degene die je wijsheid geeft. En hij leidt jou met zijn krachtige hand en zijn ogen. Ja, het staat allemaal in de psalmen dat hij je leidt met zijn hand, maar met zijn krachtige hand. En zijn hand die geen fouten maakt en met zijn ogen leidt hij jou. Nou, hou je geloof vast en laat hij groeien door dat woord te lezen. Dat is heel belangrijk. Lees, lees, lees. Stop niet met lezen, want daarin hebben we onze redding. Dit was het. Tot zover het programma Vrouwen Vandaag bij Radio Shalom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. God zegen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Dit is Renate Galdij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Naskip. Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Echt een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani. Save and enjoy.
5: This is your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: De Heer wil u vandaag niet alleen maar love, joy, peace, but he wants to give you revelation. Amen. Zodat u kan gaan stappen en wandelen in die openbaring van hem. Een tijdje geleden was ik aan roken. En op een gegeven moment, wat ik, niet dat ik geen job had, maar ik heb soms, we allemaal willen promotie, amen. We allemaal willen verhoging, amen. En wij weten als we verhoging willen bij u moeten gaan. Promotie komt niet van het oosten, niet van het westen, niet van het noorden. Het komt van de, amen. Dus op een gegeven moment, met bij, ik zeg, heren, is er een versie takkie, abo, je vindt uw best. Ja toch? Ik doe moeite. Heren, van wat kan schrijf je? En ik heb gesolliciteerd. We zijn bijna 30 sollicitaties. Verschillende prijzen. Ik dacht gewoon, dat moest wakken. En geef een moment, steeds zeg je, sorry meneer, we kunnen u niet aannemen. Sorry. Heer, wat? Bedroevige zaken. Ja, dan zei je, wat heren toch? Dus geef een moment, solliciteer bakken. Ik dacht, kan de heer, misschien heb ik niet goed. En dan moet ik mijn brief aanpassen of zo. Of mijn cv even herrangschikken. Begrijp je? Zet in Kobaka. Voem, voem, voem. Niets. Het mooie daarvan is. Ik had reeds. Een boodschap gehad. Dat we een bepaald bedrijf. Die geïnteresseerd in me. En ik dacht, oké, we gaan het ook daar doen. Maar toch, als aan de roko. Dus ik geef me dat, heer, ik geef me een wenk, een openbaring. Dat ik, daar wilt u dat ik moet zijn. Maar niks nego, zei ze Refi. Ik ben gaan vasten. Ik ben gaan bidden. En dat is wat ik zeg, gewoon vasten om het vasten. Zeg, heer, ik wil die job. Heer, ik wil die baan. Heer, ik wil verhoeken. Heer, ik wil. Dat zijn allemaal gebeden die we bidden. Heer, vasten had nog maar lukt. Mina joop chingado. Heer. Maar Asan zou moest biggie, Asan dat toen biggie. En daarop zegt Jacobus het zo mooi. Gij hebt niet, omdat gij niet vraagt. Of gij bidt, maar gij bidt verkeerd. Ja, dus ik kan dat we biggie wel, maar hoe een biggie systeem van moest biggie. En daarop moet God ons wijsheid geven. En gegeven moment, met boy, dat was Sas Rivi. Misai, met dat zaad 1, zaad 2, zaad 3. Saai is goed, amen. Maar ook dat heeft een seizoen. Zoals prediker zei, er is een tijd van om te zaaien en een tijd om te oosten. Maar er is ook een tijd om te bidden. En goed te bidden, juist te bidden. En geef een man met dat boy, als is nee, klop jong. Met dat heren, in de naam van Jezus, openbaart die mij wat dat ding is. Wat zijn zij hoor, een sollicitatie met tegen. Mijn subsidie is een moro, heren, mijn weren, mijn saai, mijn zissie, mijn dat die, heren, openbaar het. En lieve mensen, gegeven aan mij, ik kies een soort drink. Als ik in het gebed ben, ik kies een drink. Misschien dat duidelijk. Wat sma. Mijn man, dat even naar hij of vrouw aan het gooien voor zich. Wat sma, ik tek mijn stukken en ik put in een andere zee. Ik dacht, ha, ja. Oh. Mijn vinger is aan het bak. En ik ben gegaan in de naam. Boven alle naam. De naam. Die zoete naam. Die heerlijke naam, die machtige naam, the mighty man of war, the lion of Judah, my God, ik ben gegaan in die naam, boven alle naam, die hoog verheven is, die zit op die troon, ha, die slechts spreekt en het gebeurt. En in de naam van Jezus heb ik gecommandeerd, je laat me stukken los, in de naam van Jezus, en je zet het terug. Waar het moet zijn. In de naam van Jezus. En deze job is van mij. En het zal van mij zijn. In de naam van Jezus. My good God. Ik ben hier om mezelf te eren. Maar de Heer te eren. En lieve mensen, ik zal u zeggen. Bij mij kies ik aan de negatieve nieuws voor dit trabrief. Ik heb geen zin in jou. Drie biefja. Mijn naam is vrouw Rij. Weet ik wat ik. Rij, ik ben in verwachting. Vurig verwachtte ik de Heer. Naar Rijmerij. Dan geef me misschien een telefoon. Met de ai. Ai. Ai. Ai. Nou, jullie ben wachten. En dat is mijn bel, meneer Lemmert. Meneer Lemmert. Ik zeg, ja, dat ben ik. Hoe gaat het met u? Ik zeg, het gaat goed. Ik zeg, ik luister. Of ik bel u om u aan te geven dat u in aanmerking bent gekomen. Voor iets op! Oh! Me probeer te beschaven. Want ik heb deze man op ribis, maar ik dacht, je wil lopen. Wie wacht, wie dacht, oké, is goed, ja, ja, ja. Vat druk als aan neer. Bam. Halleluja, u bent geweldig. U bent groot. U bent zeer te prijzen. Ik heb de Heer geprezen. Mijn vrouw schrijft tegen mij. Ik zeg, zeg allemaal die jongen. Wat? Maar ik heb de Heer gedankt voor die openbaring. Want op grond van die openbaring kon ik bidden. Kon ik roepen tot Hem.

En hij kon antwoorden naar mijn hulpgeroep. In de naam van Jezus. Kom maar, iemand, God, geef God prijs. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, dat is aan vast, Jasu. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Lieve mensen, wanneer we openbaring krijgen van de Heer, geef dat ons strategie, richting en doel. Amen. Amen. God moet ons openbaring geven, want ik zeg je soms. You know, like one boxer, je naki, maar af en aan vind je drapen. Je naki. En we streven wel. En het is ook een streven. Amen. Maar we streven naar verkeerde zin. En soms moet God je zeggen, hé, hey, andere kant. Hé, hey. Begrijp je? We hebben dat nodig. En dat is die openbaring. Dat is die openbaring. En in dit jaar van gebed is het belangrijk dat we gaan zoeken naar die openbaring. Heer, openbaar mee. Openbaar mee, omdat ik beter kan gaan bidden. Strategisch kan gaan bidden. Daarom heb ik een woord voor SDNT. Strategie. Strategisch bidden. Amen. Openbaring brengt verandering in ons gedrag. Amen. Laten we even bidden. Zeg, Heere. Heere. Geeft u mij. Vandaag. Een frisse openbaring. Zodat ik strategisch kan bidden. Heere. Geef mij een frisse openbaring. Zodat ik richting kan krijgen in mijn leven. Heer, geef mij een frisse openbaring. Zodat ik kan weten wat uw doel is. Wat uw plan is met mijn leven. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Openbaring brengt verandering in ons gedrag, zei ik al. Wanneer we openbaring krijgen. Wanneer iemand diepgaand iets begrijpt, openbaring krijgt, dan verandert dat ons handelen. Het verandert ons handelen, omdat openbaring gaat te maken met jouw denkpatroon, zoals ik het eerder zei. En wanneer je anders iets anders ziet, dan ga je ook anders handelen. Openbaring zorgt ervoor dat we nieuwe hoop en troost krijgen. Dit was zomaar, lieve mensen, heeft de Heer moeite genomen, wil ik zeggen, om een heel boek te wijden, die heet openbaringen. Omdat hij u en mij wil vertellen dat er veel meer is dan wat wij zien. Hij wil ons laten weten dat er hier wat we zien hier is niet het einde. Moro telexaweshi. En daarom heeft hij gezegd, hey, ga voor meneer pennen. Zodat de mensen weten dat there is a future in me. There is a future in me. Lieve mensen, uw hoop, uw toekomst is in Christus Jezus. Amen. Een openbaring zorgt ervoor dat we sowieso gaan groeien in geloof en in vertrouwen. En ik denk dat we allemaal daarvoor kunnen getuigen. Wanneer we openbaring krijgen van de Heer, dan zorgt dat ervoor dat je, waar je misschien dacht van, hé, weet je wat? Hé, ook wel kerkje gehoord, moet ik je gewoon rustig. Na openbaring word je echt on fire weer voor de Heer. Je geloof wordt opgebouwd. En daarom hebben we die openbaring nodig. Kom niet gewoon naar de kerk denken van dat de Alassani. De Heer wil u openbaren wat het doel is voor uw leven. Wat het doel is met uw kinderen. De Heer wil u openbaren. De Heer wil u openbaren wat de dingen zijn die u tegenhouden. Want ook dat nou Alassani. Er zijn vele van ons hier. De mij fight to naar Rocco. Oh, ik dacht nee, dat is niet hier zo. No. Nee, dat nog ja zo. Kan het juist? Er zijn mensen die fighten aan het werk. Amen. Er zijn mensen die fighten aan het werk. En soms kan er wel openbaar je toe. We vechten nog steeds niet tegen vlees en bloed, hallo. Maar kan er wel zorgen. Sana makti. Zij regeer drapen. Sana force. Zij moest hij. Kan er wel openbaar je. Sana a strategie van hem kan teken. A makti dat hij.

Amén. Amén. Ik kan me herinneren. We roken wat precies. En op een gegeven moment had ik de leiding om bepaalde onderhoudwerkzaamheden ook te doen. En op een gegeven moment, allerlei stil moest doen aan bepaalde zand, Pastor Ollenberg. Daar is het onderdeel niet deel, onderdeel relatie. Ik dacht, hè? Schrijf ze precies. En dan was het aan de takanjan. Als ik haar verdween. En op een gegeven moment, ik dacht, nou, als aan die klop. Als aan die snee klop. Nee, nee, nee, als aan die klop. Was aan de bezig. En op een gegeven moment, las ik die tekst. Misschien kan u het daar voor me zetten, Matthäus 16. Halleluja, Matthäus 16 moet het zijn. Pardon, Matthäus 10, vers 26. Matthäus 10, vers 26. Lees die samen met mij daar. Vrees hen dan niet. Of. En verborgen. Nog een keer. 1, 2, 3. Vrees hen. Want. Of. En verborgen of het zal. Alles aan zat die brie want u naar Dungru. Jullie kwam chief cadeau. Jij moet gaan voor de troon van God. En zeggen, Heere, openbaar hun werken. Openbaar alles wat in het duister gebeurt. En cadeau openbaar, je zomaar naar ding. Je nou, wat is maar bijna, maar. Wie wordt gedreven door de vijand? Laten we het zo zetten. Wie wordt aangezet om kwade dingen te doen? En op een gegeven moment, die begint op grond van tekst. Dan ben ik, Heere, in de naam van Jezus. Alles wat in het duister gebeurt, breng het aan het licht. Alles wat zij zo saboteren, Rocco, breng het aan het licht. En op een gegeven moment, Akadorosi, van des mij opereren. En we konden samen de mensen aan het licht brengen met de kracht van de Heer. En natuurlijk, mijn probleem is strategisch. Ja toch? Maar het is tevoorschijn gekomen wie bezig was. En dan ga ik dan eindigen met dit stuk. 2 Koningen 6 vers 8. Dank u Jezus. 2 Koningen 6 vers 8. Elisa's optreden in de oorlog tegen Aram. En de tekst zegt daar in vers 8. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Dus afijn die in mijn plan dat hij zo moet zitten aan zijn, zo was het uw strategie. En op een gegeven moment, kijk wat die tekst zegt, maar de man Gods stond aan de koning van Israël de boodschap. Neem u in acht niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. Vader, in de naam van Jezus bid ik dat alle depressie bij Adibri ben zitten in dorpjes, in plannen, in kampu. Karo, in de naam van Jezus, we beggen dat is een openbaring. Openbaar het aan uw volk dat ze mogen weten waar ze moeten wandelen. Dat ze mogen weten hoe te handelen. Dat ze mogen weten waar te opereren in de naam van Jezus. Karo, alle depressie bij Adibri ben zitten sani. Ben zitten in San Kibri Kibri. Karo, exposing in de naam van Jezus. Tade konakring in de naam van Jezus Christus. Era, in de naam van Jezus danken wij u dat wij mogen wandelen in de overwinning. In de overwinning. Halleluja. En vers 10 en Gomorrah. Vers 10 zegt. De koning van Israël zond dan de mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd had. En waarvoor hij hen gewaarschuwd had. Zodat zij zich daar in acht kon nemen. En dan niet slechts één of twee maal. Dus dat wat ik openbaar heb ik meerdere malen. God is een God van openbaring. Amen. En hij wil zijn kinderen behoeden. Lieve mensen, wat is nou een goede God hoor? Zo, ik naar mijn WhatsApp dat hij. Wat is nou een goede God hoor? Hij is een goede vader.
kadono ano abtakru ati afemero kada may takwis ati kadono abtasandati hey will it best of us a kendra e kadi sa kaay meka go meka fire ni mang hey mang kana uno e thanks so some tak ay meka fi tapching fado e tak ay kacha ko wash you kisi moy kadono deso kado set omen sang kitak e ine fado set omen structure tak misi wan sani e set dat ine fado. Maar wanneer God zo openbaring brengt, lieve mensen, zoals die tekst het is, moet u luisteren, hè? Hallo? We moeten luisteren. Want je ziet de openbaring en dan kun je niet meer gedacht, hé, zei je sabi, dit is het. Je na kunu, je na man God, maar dit is het. Maar hij heeft geluisterd. Zeg aan die buurman, wanneer God openbaart, kom on, praat met die man, zeg, wanneer God openbaart, moet u luisteren. Dan kijk naar de andere buurman achter u, zeg, wanneer God openbaart, moet u luisteren. No zo jouw probleem. Zeg, no zo jouw probleem. Hé, hey, ik geef je mandaat. Zeg, dit is het woord van de Heer voor jouw leven. Wanneer de Heer openbaart, moet je luisteren. Moet je luisteren. Je bent gewaarschuwd. En dan gaan we verder, vers 11, zegt hij. En het hart van de koning van Aram, Afeanti dus, het hierover verontrust. Hij ontbood zijn dienaren en zeide tot hen, kunt gij mij dit meedelen? Wie van ons, wie van onze op de hand van de koning van Israël is? Dus met andere woorden, je noemt mijn tijd, misschien naar Konkrumang. Zeg ik tegen, ja, atrasentak, per woord in en per woord in. Weet je, je hebt altijd concromans, hè? Ja, Jezus had Judas. We hebben concromans. Je gitori, ja, en blasseleren, drapen, ik zing je drapen. Jamigatori, atori, de drapen. En zo dacht de koning, dat een concroman, de. Maar die zijn een concroman. De Bijbel zegt, hij werd verontrust. Hij maakte zich zorgen. Hij maakte zich zorgen. De vijand maakte zich zorgen. Wel in de naam van Jezus vandaag. Bid ik Vader, Heer, dat de vijand zich zo zal verontrusten. De vijand van ons zal zich verontrusten. Want ze zullen weten wie met ons is. Vader, in de naam van Jezus bid ik, Heer, dat er een switch zal plaatsvinden. Heer, waar wij ons misschien ongerust maakten over zaken. We bidden in de naam van Jezus. Dat die vijand zich zal verontrusten. En wij zullen zijn in de rust. Vader, in de naam van Jezus bid ik, Vader, vandaag over uw kinderen. Zij die met God varen, die misschien moeten strijden. Heer, of die...

zijn koningskinderen. Heren, dat is wat ik bid over uw volk. Dat, heren, mijn God, heren, heren, dat ze mogen weten wie ze zijn, heren. In de naam van Jezus Christus. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En het zij zo. Desma sabe moeilijki. De yokon. Do seksiki. Desma lo Jeremy. Desma sabe proberi na roko. De yokon. Deus do nos teros a fadam taki. Desma sabe sukuf hol you promote tegen. De yokon baka. Do te yi alles wat je vraagt. Ik geloof dat niet. Desma sabe sukuf chachu chagiyu. Ik proclameer in de naam van Jezus. Ze gaan komen beleiden. Zeg, ik was degene. Ik was degene die slecht met je deed. Ik proclameer in de naam van Jezus. Op grond van deze openbaring. En de Bijbel zegt. In vers 12. Hij zegt. Toch een van zijn dienaren zeide. Nee, mijn Heer, de koning. Naar Elisa, een man van God. De profeet in Israël deelt aan de koning van Israël de woorden mee. Die gij in uw slaapkamer. Yeshua of Arasanego. Slaapkamer tortori. En het wordt geopenbaard. Er is niets schuils voor deze almachtige God. Wie is inamorot door de groene precies naar kilometers onder de grond de vergadering? Het wordt exposed. Het wordt exposed. In de naam van Jezus, alles wat de vijand aan het beramen is, laat het exposed worden. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Elk plan dat de vijand smeet tegen u, laat het exposed worden. In de naam van Jezus. Wie is op diep jouw koffie vergader? Met God openbaren. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. En aan einde mijn lobby. Einde mijn lobby. Ataki. Toen zei de GE: ga en zit waar hij is. Dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was. Zie, hij is de Dothan. Dothan. Zond hij daarheen paarden en wagens. Zij kwamen des nachts en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad. Zie, een leger omringde de stad. Zowel paarden als wagens en zijn knecht zeiden tot hem: ach, mijn heren, wat moeten wij doen? Angst komt op die knecht. En kijk wat hij zegt. Denkende aan al die dingen die ik heb opgenoemd, wat de openbaring doet. Hij zeide, hier praat Elisa vanuit de openbaring. Hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hem zijn. Ha! Lieve mensen, vanochtend bid ik in de naam van Jezus dat de Heer u mag openbaren. Dat de Heer u mag wijzen. Dat zij die met u zijn, veel meer zijn dan zij die tegen u zijn. Ik bid in de naam van Jezus dat uw geestelijke ogen open mogen gaan. En dat u mag zien dat de Heer, Heer, met zijn legermacht met u staat. En de Bijbel zegt: als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal tegen ons zijn? Ik bid in de naam van Jezus. Wat voor angst u ook had, ik bid dat u zal gaan met deze openbaring. En deze zegen, want Elisa was een man Gods. Maar wij zijn ook kinderen Gods. Dus als God met Elisa was en zijn hele legermacht, waarom zal God ook niet met ons zijn, met zijn hele legermacht? Ik wil tot u spreken vandaag. Waar u bang was, no vrede moro. Waar u angstig was, no vrede moro. Waar u

0: woman are you? That a worker are you? And that a whore you? That a child you? That a upper you? In the name of Jesus. For Jesus.
1: Rapa katara la mantoria. Libra katara la mantoria. Lepra la mantoria. Hati stand, as to believe. As to believe. Rema katara la mantoria. Bakatara la mantere le bo shadai. Riba katara la mantere le bo shadai. Rakatara la mantara la manturia. Come on, if you hand up, equine it. Wat in het onzichtbare was voor u. Maar vandaag gaan we God geloven. Middels Samson zijn we vetje naar Dungroe. Maar we gaan God geloven vandaag. Ook naar kring. Het gaat geopenbaard worden in de naam van Jezus. Middels Samson zijn we vetje in view. Middels Samson zijn we hoor aan rok of u tegen. Middels Samson zijn we hoor dat die man bouw je also. Maar in de naam van Jezus zal het geopenbaard worden. In de naam van Jezus. Rakatara la manturia. Riba katara la manturia. Rebo katara la manturia. Elebo shatara la manturia. Lala la manturia. Robo katara la bo shatara la manturia. Rebo katara la bo shatai.

0: Jesus Christus. E Jesus naam. Ripa katara la manturia. Ere le bosha tara la manturia. Robo kotoro le bosha tai. Ripa katara la mantere le bosha tai. Ere le bosha tai. Father, in the name of Jesus, op grond van die woord, Vader, bidden wij deze ochtend. Heere mijn God, wij zijn uw kinderen. En u zegt op grond van Jeremia 33, vers 3, roep mij aan en ik zal u ondergrondelijke dingen verkondigen, wat gij niet weet. Heere, sommige dingen weten wij niet. Wij weten het niet als u het niet openbaart aan ons. We vragen u deze ochtend, openbaar het. Openbaar het opdat wij strategisch kunnen bidden. Openbaar het opdat wij kunnen stappen in overwinning.
1: Hello,
0: openbaar
1: het, Heere, mijn God. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont, is het dat je zegt: ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
2: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
3: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, Heer, waar is richting best?
4: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 1 uur.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Sickness. Poverty. Anger.

Cause every curse is broken in my life. Beste luisteraars, graag uw aandacht voor dit bericht. Vanwege omstandigheden komt het programma The Happy Hours voor vandaag te vervallen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongerief en zijn morgen weer bij u met een nieuwe editie van The Happy Hours. Bedankt voor uw begrip, veel luisterplezier op de radio en God zegen.

0: Nosrefi.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: overal ter wereld is het te beluisteren.
1: Ja, vanuit België. Ik ben aan het luisteren, hè.
0: De Happy Hours met...
2: Welkom erbij. Ik ben Leandro Martens-Wigne.
0: Twee uur.

0: Matthias?
1: Nee, maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
0: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
0: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Not just radio.

Yes, yes, yes. En we zijn toch live in de uitzending. Het is misschien geen hele happy hour, maar een halve happy hour, een half hour. Happy half hour. We hadden een storing, maar we hebben toch besloten van hey, laten we toch de happy hours doen. We zijn er tot 2 uur. Mijn naam is Ian Moeras en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Happy Hours. Vandaag de Half Happy Hours. Nou, de Happy Half Hour. Tot 2 uur. Het is dus weer tijd waarbij u mag bellen. Uw appjes mag sturen. U mag uw appjes sturen naar 875-5358. En u mag bellen op het nummer 422-650. Welcome.

Mijn kick-off die staat ready. Ja, en welkom nogmaals bij deze splinternieuwe aflevering van de Happy Hour. We zijn een beetje laat begonnen, omdat we een storing hadden, maar geen probleem, prijs de heren. We zijn live in the building, we zijn live on air, hier bij Radio Shalom, 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is weer tijd waarbij u kunt bellen, waarbij u kunt appen. Naar het nummer 422-650 kunt u bellen en u kunt appen naar 875-5358. Mijn kick-off, die staat ready en dat is Dendeya van Kenya Domini. Welkom! These are the hours to be happy. This is the half hour to be happy. Enjoy!

Ja, en we luisteren naar Kenya Domini. Met Dendea. Muziek uit eigen bodem. En we kregen een appje binnen van Sylvie. Hele goede middag, mag ik deze pokoe voor de happy hour? En zij stuurt een link via WhatsApp. Dus dan ga ik even kijken als ik hem straks ga afspelen voor jou, Sylvie. Maar dankjewel voor je WhatsApp bericht. En geniet van de uitzending. En Wendy, die stuurt ook een WhatsApp bericht. Goedemiddag, mag ik dit liedje aanvragen? Blessings. Ja hoor, Wendy. Komt helemaal in orde. Nogmaals een hele goede middag. En de felicitaties aan al de jarigen. Geniet, geniet, geniet van de uitzending. En de blessings aan al de jarigen die wat te vieren hebben vandaag. Maar misschien bent u niet jarig vandaag, misschien bent u een aantal jaren getrouwd. Ook van harte gefeliciteerd en verwen je partner. De groetjes aan ieder die luistert naar Radio Shalom. U bent afgestemd op de juiste radiostation. In Afgosukomorofara, je moet hier gewoon hier zijn. Radio Shalom, uw dagelijkse inspiratie. Waar je ook bent, oost, west, zuid, noord, noordoost, soms wat ik je oost, west, noord. Waar je nou ook bent, heeft Natasi Paliwin idee, ta Noordpool idee. Zolang je internet hebt, kan je naar Radio Shalom luisteren. Daarom ook de groeten aan de mensen die livestreamen. De luisteraars, de trouwe luisteraars, helemaal in Nederland. Goedemiddag. Of is het al goedenavond daar zo, moet ik zeggen, want het is 5 uur verschil, hè. Is 7 uur daar volgens mij, bijna 7 uur. Een hele goedenavond.

0: 8745-5 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. Daar mag u gaan bellen om te groeten, om te bemoedigen, om te feliciteren. Noem maar op, maar niet te vergeten. Die pokoes kunt u ook aanvragen. En dan straks om 2 uur gaan we ze dan voor u afspelen. De groetjes aan de overheidsinstanties. De politiebureaus. De brandweerlieden. En we hebben een beller aan de lijn. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Welkom, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Broeder. U dacht dat ik niet meer in de uitzending zou komen. Hoe gaat het met u?
1: Dat dacht ik.
0: Ah, misabi, misabi. Dus om speciaal om broeder Marlon mee kon je, hè? Je lafoe. Ah, wat mag het zijn?
1: Oh,
0: ja.
1: Ik vraag deze plaats aan voor ieder. Open door.
0: Open doors.
1: Ada.
0: Oké, helemaal in orde. Ja, yeah. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, broeder Marlon, fijne uitzending nog. En blijf afgestemd op Radio Shalom. Yes?
1: Dank u wel.
0: Dag, broeder Marlon. Doei, doei.
1: God bless.
0: Blessie. Ja, en dat was Marlon met zijn aanvraag. We hebben nog een bed aan de lijn. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Dag mama Cornelli. Van Waka, hoe gaat het met u?
2: Ik groet u ook.
0: Ja, groetjes.
2: En ik groet ieder die luistert naar Radio Shalom.
0: Ja.
2: Ik ben zo blij dat jullie toch deze programma mogen uitzenden.
0: Toch? Ja.
2: Dus het is heel goed. Want echt, wat timmische afstoring. Ik moet zo afgeven tot de kraak het geluid. En dan stopt het pas in de gaten. Dan begin ik te bidden met dat keren. Om het straffen deze vijand. Die tegen deze radiostation opkomt.
0: Ja.
2: Want echt hoor, het is echt, ik mis de radio Shalom. Als het uit de lucht gevallen.
0: Ja. Oh, u bent echt, zeker eenmaal 24 uur afgestemd, no?
2: De nachtelijke uren ben ik echt toe afgestemd.
0: Dus zuster Nisri.
2: Ik zet de juiste tijdje aan. Toch?
0: Ja.
2: Dus, wou ik stampen hier, hè? Ik was een keer de horastation die stond in stamp.
0: Ja, ja.
2: Dat zij had probeert op allerlei manieren te saboteren. Maar is een leugenaar. Weet ik al wie niet altijd. In Jezus naam.
0: Amen.
2: En ik feliciteer ook alle jarigen vandaag.
0: Ja.
2: En zij die wat te vieren hebben.
0: Ja, ja.
2: Een gezegende dag verder voor u.
0: Ja, dag mama Cornelli.
2: En dat iedereen die luistert.
0: Yes.

Ja, de blessings vanuit Radio Shalom. Waar u nou ook bent. Hoe u nou u luistert. Of het nou via livestream is of gewoon de analoge radio. En ik ben niet alleen in de studio vandaag. Maar ik heb ook mijn broer hier zo. Virgilio in de building. Ja, en het is Asgar, Fidjushanamain en Raf Shanko, met Gaffa.

428-650 is het nummer waarop je kunt bellen. En het nummer waarop je kunt appen is 875-5358. Ben ik te snel? 875. Nou, mijn abistak is snel. 875-5358.

En ik heb voor een nummer de uitzending kraakt. Daarom wilden we eigenlijk gewoon skippen vandaag. Maar we dachten van, hey, weet je wat, laten we het toch gewoon weer proberen.

0: Ja, en Virgilio is hier. Hij loopt stage. Morgen gaat hij de happy hours doen. Dus we beginnen jullie alvast kennis te maken met Virgilio, hoor. Virgilio Pinas! Een van de grote voetballers. Zomaar hoor, mensen. Amane playbal, zelf, zelf. En dan is ook van Prins Sai, Fully Jesus.
1: I mean, I say you know the 405, you know. Fully Jesus. Give me that.

Berdy Manso te volgen. Mijn broer Ark is aan mij takkie. Het is zo moeilijk, hij praat zo snel. Als mijn redder is aan ons aan niks, om de clubboy things zijn, maar true, dan maak ik al een martik. Had de word, dat gaat me beter with. 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. En het nummer waarop u kunt bellen is 422-650. U kunt bellen om te groeten, om te bemoedigen, om uw pokoes aan te vragen. En om te feliciteren. Dus is iemand van u jarig? Dan mag u het. Kan u. Misasa, met dat kant u. Dan kunt u. Dan kunt u de persoon feliciteren via de radio. Ja, en dat was dus Prins Sai met Fully Jesus. We gaan nu luisteren naar een pokoe van Mercy Shinwo met Wonder. Jammer genoeg, we hebben nog maar 6 minuten. Dus na dit lied gaan we moeten groeten. Ja, snel gegaan.

Onze God is een onveranderlijke God. En hij is nog steeds dezelfde God. Die de Rode Zee in tweeën heeft gesplitst. Dus het maakt niet uit door welke zee u moet gaan. Het maakt niet uit door welke storm u moet gaan. Hij is dezelfde God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Daniel, de God van David. Het is diezelfde God die wij dienen. En de geest van diezelfde God woont in ons, mensen.

Ja, en dat was dus Mercy Shinwo met Wonder. En we gaan eindigen met een pokoe van Connor Price en Forrest Frank met Up.

En met het lied gaan we eruit. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren naar Radio Shalom. Als de radio kraken willen we onze verontschuldigingen aanbieden. We zijn bezig met de storing. Blijft u afgestemd op Radio Shalom. Blijft u luisteren naar Radio

Shalom, om de aangevraagde pokoes te beluisteren. We zijn morgen weer terug, zo de Heer wil. Mijn naam is Ian Moeras en ik was vandaag uw presentator voor deze mooie editie van The Happy Hours. Het heeft wat korter geduurd dan normaal, want normaal is het een uur. We zouden eigenlijk helemaal niet komen in eigenlijk live in de ether. Maar ja, it is what it is. Prijs God dat we dit mogen doen. Het blijft genade. Ik zeg goedemiddag. Bye bye. Ciao ciao. En mwah.

0: Het is 2:00.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pur en dape. No sana a problem.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Scheinin on. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Connected
1: alasir. Internetet, was bellen. Mobile data and mobile bellen.
2: Connected alasir.
1: Connected na osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko. Met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected a la se, enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable, Taylor's here keeping us in touch.
3: Iwa ang rekir mi yung, peko po ite.
4: Naskip po, naskip, alba ke. Naskip, ke ang rekir mi, mo mi naskip.
5: Naskip. Skip.
6: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie? Ja.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Dit is Inspiration FM.
4: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju faide. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben sweetie, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.
8: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
7: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.
2: Yeah. In life we all need this firm foundation. So thank you for being there.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Naskip.

0: Het is 5:00.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo happy kids, welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van jouw eigen programma, Happy Kids. Wie is er allemaal happy van vandaag? Ja, ja, ik zeker, want ik mag nog een dagje met jullie praten over een mooi feest, het Pinksterfeest. Ja, dus dominee Raphaël groet jullie ook vandaag en wil jullie ook vandaag eraan herinneren, mocht jij een vraag hebben, mocht je misschien even met ons willen praten of misschien iets aan ons zeggen, iets liefs aan ons zeggen, kun je ons altijd bereiken op het Happy Kids nummer. En dat is 840-1100. Ja, je kent het al, hè? Je kent het al. En weet je, zoals we het altijd doen, wie het misschien toch vergeten is, voor die gaan we het herhalen. Laten we die persoon helpen, ja? Wat is het nummer? Zeg met me mee. 840-1100. Fantastisch. Dan kennen we allemaal dat nummer. En met dat nummer kunnen we dus bellen of appen of iets vragen, om iets te vragen voor Happy Kids. Maar weet je met wie we ook contact kunnen hebben? Ja, met onze lieve God. En hoe doen we dat? Ja, door te bidden. Weet je, laat ons allemaal samen bidden. Masragado, wij zeggen u dank voor een nieuwe dag. We are so happy dat u van ons houdt. Dat u lobby we. Wij danken u voor de Santa Yeye, de Holy Spirit, dat u ons geeft. En we bidden u, Yep Uno, help us, Lord, om andere mensen over u te vertellen op een manier dat zij zelf begrijpen. In a way they understand. Want fassie dat de man begrijpen ook toe. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Heb je gezien? Of heb je gehoord wat ik daar gedaan heb? Ja, ja, ik heb in verschillende talen gebeden. Bijzonder nog, gewoon in verschillende talen gebeden. En weet je, ik heb het eigenlijk heel bewust gedaan. Want, zoals we weten, we denken deze dagen aan het Pinksterfeest. En hebben al gezegd, het begon allemaal toen met hemelvaart. Heeft de Heere Jezus gezegd dat Pinkster gaat komen. En dat wanneer Pinkster gekomen is, de Heilige Geest is gekomen. We zullen de discipelen kracht krijgen om over hem te getuigen in verschillende plekken tot aan het einde van de aarde staat er. En wat gebeurde er als je dus gaat getuigen en gaat vertellen overal op de aarde? Nou, niet overal op de aarde praten ze toch dezelfde taal? Nee, nee, er zijn telkens verschillende talen die gesproken worden. Maar ook op de Pinksterdag zelf, ja, toen werden er ook verschillende talen gesproken geworden. Dus daarom is er toch iets heel speciaals. Wanneer we nadenken aan Pinksteren, denken we aan verschillende talen. Zal ik je wat zeggen? Ik weet niet als je het weet, maar in Suriname praten we meer dan 15 talen. Wist je dat? Zoveel talen worden er in Suriname allemaal gesproken. Dus denk je nou, bedenk even bij jezelf, als jij iemand moet gaan vertellen in Suriname over de Heere Jezus, in welke talen zou jij het allemaal kunnen vertellen? Huh? Welke talen kun je allemaal praten? Nederlands? Oké, okay, oké. Okay. Zullen we dan toch wel een beetje
Engels, welke talen nog meer? Zoveel talen kunnen jullie spreken. Het is fantastisch van jullie. En weet je, net zoals jullie zoveel talen kunnen praten, zo konden ineens de apostelen, de vrienden van God, de discipelen van de Heer Jezus, konden doordat de Heilige Geest op hun kwam verschillende talen praten. En wat heel erg belangrijk was, is dat er daar heel veel mensen waren van andere landen, van andere streken, die andere talen spraken. En die mensen dachten, van wacht eens even, hoe kan ik ineens horen over de Heer Jezus in mijn taal? Ik weet niet, als je eens al in een ander land bent gegaan waar men geen Nederlands praat. En dan denk je, hè? Maar dan waarover praten die mensen dan? Maar dan ineens praat er iemand wel Nederlands. Dan denk je, hé, ik versta dat, ik weet dat. Ik denk dat met Pinksteren die mensen zich ook zo gevoeld moeten hebben. Ze hoorden het verhaal van de Heer Jezus in hun eigen taal. Dat is bijzonder. Weet je nog, de Heer Jezus had met hemelvaart aan die discipelen, aan die apostelen gezegd in Handelingen 1, vers 8. Weet je nog waar die tekst is? Ja, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Ik herhaal. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Dus ze hebben de kracht van de Heilige Geest gehad om in verschillende talen te spreken. Zodat verschillende mensen die ook hun taal niet, die niet de taal van de apostelen spraken, toch konden horen over de Heer Jezus. Dat is heel erg bijzonder. Weet je, ik wil jullie snel een verhaaltje vertellen. Ik was namelijk niet altijd dominee. Nou, voordat ik dominee ben geworden, heb ik ook in ziekenhuizen gewerkt als een kliniek clown. Ja, dat is een speciale clown die in de ziekenhuizen gaat om vooral kinderen die ziek zijn in het ziekenhuis, om eigenlijk de leuke tijd met die kinderen te hebben. Maar weet je, er was een kleine jongen en hij was lang in het ziekenhuis en we probeerden met hem te praten en plezier met hem te hebben, maar hij verstond geen Nederlands. En ook Stranantongen lukte niet en we wisten dus eigenlijk niet hoe we met hem konden praten. Dus we hebben geprobeerd week achter week om met hem te praten, zodat hij ook een leuke tijd kon hebben. Maar het lukte niet. Tot op een dagje. Hij eigenlijk een beweging maakte. En wat deed ik? Ik deed hem gewoon na. En alle bewegingen die hij maakte, deed ik na. En uiteindelijk was hij heel klein en ik daar die grote clown. En hij dacht, oké, je wil me nadoen, mooi, mooi, mooi. Dan ga ik nu onder een kleine stoel. En hij ging op een andere kleine stoel. En ik dacht, meegens, hoe probeer ik nu onder die kleine stoel te gaan? En ik probeerde het en die jongen begon te lachen. Hij begon te lachen. En toen hij zo lachte, toen dacht ik bij mezelf, hé, eindelijk hebben we een manier gevonden om die boodschap van plezier brengen voor kinderen ook voor hem te brengen. Niet in het Nederlands, niet in Stranantongo, niet in een taal of een manier die voor mij, voor ons eigenlijk normaal was, maar op een andere manier, gebarentaal, middels beweging. En zo kon hij zelf zijn plezier ook vinden. Weet je, de Heilige Geest wil ons helpen. Wil ons helpen om de boodschap van de Heer Jezus aan iemand anders te vertellen. Soms zullen we hele mooie en hoge woorden gebruiken, maar dan snapt mensen niet van waar het om gaat. Dus we moeten een manier vinden om iemand te kunnen vertellen over de Heer Jezus in zijn of haar eigen taal. En dat kan een beetje moeilijk zijn, maar juist daarom
heeft God de Heilige Geest gestuurd. Dus als ik jou ga vragen, hoe kun jij iemand vertellen over de Heer Jezus? En je vertelt dus aan over de Heer Jezus, maar wat zie je? De persoon begrijpt het niet. De persoon snapt niet waarover je het hebt. Hoe kun jij dan op een andere manier de persoon vertellen, zodat ook die persoon het begrijpt? Weet je, er is een organisatie in Suriname die eigenlijk de Bijbel in verschillende talen probeert te schrijven. En dat is fantastisch, want dat helpt ook de mensen die geen Nederlands verstaan, of geen Suriname verstaan, om ook het verhaal van God in hun eigen taal te leren. Uiteindelijk is dat wat Pinkster precies zo belangrijk maakt. Dat iedereen met de hulp van de Heilige Geest mag horen over het mooie verhaal van Jezus. Dat iedereen mag horen en mag weten dat Jezus van ze houdt. Dat Jezus al hun zonden op zich genomen heeft. Dat Jezus voor hun aan het kruis is gestorven. Maar hij is niet doodgebleven. Nee, hij is weer opgestaan. En hij leeft in eeuwigheid. En hij is naar de hemel teruggegaan bij de Vader. En is nu een plekje voor ons aan het bereiden. En komt terug om ons weer bij hem te brengen. Is dat niet een mooi verhaal om mensen te vertellen? Ja. En mensen mogen dit verhaal leren in hun eigen taal. Zodat ook zij kunnen weten, aha, Jezus houdt ook van hun. Is er een taal die je misschien nog niet kent, waarvan je denkt, die taal moet ik echt gaan leren. Zodat ik mensen ook kan vertellen over de Heer Jezus in die taal. Nu, zoals ik je heb gezegd, in Suriname spreken we meer dan 15 talen, zoveel talen. En als je dus naar het binnenland gaat, met name het boven Suriname gebied, dan zul je merken dat ook daar de mensen hun eigen taal spreken. En die taal is Zaramakaans. En ik denk dat het goed is om in verband met Pinksteren een leuk Zaramakaans Pinksterliedje te zingen aan het einde van deze uitzending. Ga je met me mee zingen?

Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.

0: ketchup with double ketchup.
1: Kadwibo!

0: Yo, ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Yeah, man. Ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud. Maar dat ik het vandaag nog doe. Nou, is nieuw. Luister eens. Dat ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig. Ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle, man. Yes, de beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld. Maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn barrio, mijn matie, de wereld komt aan de eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwaini grondapu, alipo alo bilibi ena dedegi wie sondu na gimianga yo Jezus, dede na kruisje broko

0: beef. So undo, make pre-siri coin yati should lose all the sorgo. At sell of the was me oh it ain't over. Come dark looks war maar van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en hij wil dat je klaar moet staan. Want hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap man, dit was het. Het is gewoon een freestyle. Wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.
1: Hay un tema que ha tocado los corazones de mucha gente. Han habido matrimonios que se han querido separar. Y cuando escuchan el puerto de la paz...

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar coververhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn vijanden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers in Fiji en Javanen in Coroni. Dit alles en nog veel meer in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zal ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if you suku an presi pika horo an face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pe you ka hor you fesa. En terwijl je geniet, we set an nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Iwa angre kirmi yung, peko po ite.
6: Skip.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Ik hoop van harte dat u terug kunt kijken op een goede week en met dankbaarheid in uw hart de nieuwe week bent ingegaan. In de afgelopen dagen werd ik in mijn hart diep getroffen door de bergrede die Jezus, de Zoon van de levende God, voor een grote menigte hield. In zijn rede laat Jezus zijn toehoorders ernstige waarschuwende woorden horen over de keuze die wij hier op aarde maken wat betreft het pad dat wij hier op aarde bewandelen en de consequenties die daaruit later zullen voortvloeien. Woorden die mij diep in het hart raken, daar ik mij de ernst en het onherroepelijke van deze woorden realiseer. Luistert u nu wat Jezus over de hoofden heen van de grote menigte ook aan ons allemaal van vandaag zegt. Gaat binnen door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor ingaan. Want eng is de poort en smal de weg die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Matteüs hoofdstuk 7, vers 13 en vers 14. Wanneer wij stilstaan bij de woorden die Jezus ten aanzien van zichzelf zegt: ik ben de waarheid, de weg en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes hoofdstuk 14, vers 6. Dan moeten Jezus zijn woorden, die hij ons hier laat horen over de brede en de smalle weg, zeker niet letterlijk worden opgevat, maar als beeldspraak. Want hij is de weg die tot de Vader leidt. En als de smalle weg slaat op zijn persoon, die de perfecte expressie is van Gods wil, dan slaat de brede weg ook direct op die persoon die niet Gods wil, maar zijn eigen wil centraal heeft gesteld in zijn leven. Dus die leeft voor zijn eigen ik, of anders voor de bevrediging van zijn eigen ambities, verlangens en lusten. Met deze reden onderscheidt Jezus twee groepen mensen die hij uit de anonimiteit van de menigte licht. De eerste groep die Jezus voor ons zichtbaar maakt, is de groep die in hun hart de keus gemaakt hebben om naar hun eigen wil te leven. Centraal staat bij hen niet de wil van God, maar hun eigen begeerten, terwijl zij ook niet stilstaan bij de vraag wat de consequentie van hun beslissing zal zijn. De tweede groep die Jezus aan ons tentoonstelt zijn diegenen die in hun hart ervoor gekozen hebben om niet te leven naar hun eigen begeerten, maar naar de wil van God die Jezus ons heeft geopenbaard. Maar in zijn rede beperkt Jezus zich niet alleen tot het zichtbaar maken van deze twee groepen, maar laat ons ook de waarschuwing horen wat de consequentie zal zijn voor die groep die de keuze voor de brede weg heeft gemaakt. Dus besloten heeft te leven naar zijn eigen begeerte.
En ten aanzien van de tweede groep, dus de groep die de keuze gemaakt heeft te leven naar de wil van God, laat Jezus ons ook horen welke de zegen is die deze groep wacht. De brede weg symboliseert een levensstijl waar geen beperkingen gelden. Je leeft naar jouw begeerten en ambities en kunt doen wat jij wilt en jij realiseert niet dat het einde van deze levensstijl leidt tot het verloren gaan van jouw ziel. Het hartverscheurende hierbij is dat velen zich op deze weg bevinden. De smalle weg symboliseert een levensstijl van totale overgave van jouw leven aan de Heer Jezus. Waar nu niet langer jouw wil centraal staat, maar de wil van God. Deze levensstijl voert niet naar de dood, maar naar het eeuwige leven. Maar het angstaanjagende hierbij is dat velen deze weg schuwen en maar weinigen zich op deze weg bevinden. De waarschuwingen van Jezus zouden ons tot grote bedachtzaamheid moeten aanmanen om onszelf te onderzoeken op welk pad wij ons bevinden. Daar de consequenties irreversibel, dus onomkeerbaar zijn. Maar daar willen velen van ons liever niet bij stilstaan, want wij weigeren in te zien dat de tijd die ons hier is gegeven maar een ademtocht is. En dat er in een ieder van ons een wet werkzaam is die langzaam maar zeker ons lichaam opeist. Wij worden oud en gaan dood. Maar deze wet eist niet alleen de buitenkant van ons leven op, maar ook de binnenkant, onze ziel. En deze wet noemt Gods geest de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. Aan de kracht van deze wet kan en heeft niemand van ons kunnen ontsnappen. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. En wie onder ons heeft niet gezondigd? Daarom dan ook de woorden van de Heilige Geest. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7. Met het woord heden, wat wil zeggen nu, vandaag, roept Gods Geest ons op om dit zelfonderzoek op welk pad jij je bevindt niet uit te stellen, maar acht te slaan op de stem van God die in jouw hart tot jou spreekt. En word niet koppig, ongevoelig of cynisch, want ook voor jou zal er een dag aanbreken dat jouw naam in de krant vermeld zal staan. Maar dan is het te laat. Maar God heeft ons niet geschapen om voor eeuwig verloren te gaan. Want zijn genadegave aan ons is het eeuwige leven in Christus Jezus. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23. Deze woorden van de Heilige Geest moeten ons duidelijk maken dat niemand van ons, dus geen mens, in staat is zijn of haar eeuwig leven te verdienen of te bewerken door middel van welke religieuze activiteit dan ook.
Want als dat zo zou zijn, zou er niet gestaan hebben. Gods genadegave aan ons is het eeuwige leven in Christus Jezus. Het eeuwige leven is dus absoluut geen verdienste in welke vorm dan ook van onze kant, maar het is een geschenk van God de Vader aan ons, die Hij ons aanbiedt in zijn Zoon Jezus Christus. Maar waarom Jezus Christus, zegt er iemand en niemand anders? Om de eenvoudige reden, omdat niemand van de mensheid zich heeft kunnen weren tegen deze wet, die ons de dood intrekt. En deze wet heet de wet van de zonde en de dood. Onze begraafplaatsen zijn een stille getuige van de onmacht van de mens om aan de dood te ontsnappen. En precies hierom, dat God in zijn grote barmhartigheid en liefde naar ons heeft omgezien en ons een redder heeft gezonden die onze ultieme vijand de dood van zijn kracht zou beroven. En de enige die dat zou kunnen doen, zou leven in zichzelf moeten hebben. En dat is God. Hij heeft geen leven. Hij zelf is het leven. Luistert u maar wat de Heilige Geest ons hierover zegt. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Johannes hoofdstuk 1 vers 1 en vers 14. Dit is Gods genadegave of geschenk aan ons. Het woord, dus God, die vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. En zijn naam is Jezus Christus. Wetend dat niets en niemand van ons de macht van de dood ooit zou kunnen overwinnen, en wij dus hopeloos verloren waren, deed God de Vader ertoe besluiten om ons een substituut te zenden, in wie een hogere wet werkzaam is dan de wet van de zonde en de dood. En deze hogere wet bevindt zich alleen in zijn Zoon, Jezus Christus. Niemand in de geschiedenis van de mensheid heeft ooit durven zeggen: ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Dood mij en in 3 dagen ben ik terug. En het bewijs heeft Jezus ook geleverd, want Hij is opgestaan. Zijn graf is leeg. Het stempel van een onvergankelijk leven heeft God op geen ander mens geplaatst dan op de mens Jezus Christus. Daarom is alleen Hij in staat om de wet van de zonde en de dood die in ons regeert te overwinnen. En precies zoals wij de kracht van de zwaartekracht overwinnen door in een vliegtuig te stappen dat van een hogere wet gebruik maakt, namelijk de wet van de elevatie, zo ontsnappen wij aan de wet van de zonde en de dood. En wel op het moment dat wij onszelf overgeven aan Jezus, in wie een hogere wet werkzaam is, namelijk de wet van de geest des levens. En deze wet is alleen in Hem.
Zolang wij in het vliegtuig zitten, kan de neerhalende kracht van de zwarte kracht ons niet bedreigen. Evenzo is dit het geval wanneer wij onszelf overgeven aan Jezus Christus. Dan kan de kracht van de wet van de zonde en de dood ons niet in de dood houden. De Heilige Geest zegt het zo. Want de wet van de geest des levens in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8 vers 2. En hiermee vertelt de Heilige Geest aan u en aan mij dat de enige manier die er bestaat om aan de eeuwige dood te ontsnappen en om het eeuwige leven te beërven niet onze religieuze inspanningen zijn, maar onze totale overgave aan Jezus Christus, in wie de hogere wet van de geest des levens aanwezig is. Alleen zo kunnen wij de wet van de zonde en de dood overwinnen. Hij is de smalle weg die ten eeuwige leven leidt. Mogen de Heer ons hart bewegen en onze geestelijke ogen openen om zo onze dagen te tellen, opdat wij een wijs hart bekomen om de keuze tot een totale overgave aan zijn Zoon te maken. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Slullefix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, maar wij zijn weer meer in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Cause you keep on blessing.
7: Iwang rekir mi yung peko pwede.
8: Naskip, oh, naskip. Alba ke, naskip. Ke ang rekir mi.
9: Hey,
8: mo pwede mi naskip.
9: Naskip,
8: daskip.

0: dapat may radio na sa loob. May bigo nung unog, pre-furpuren dape. No, so na a problem.
1: Welcome bay Artco Trading NV, the officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
5: Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
6: Is echt een aanrader.
7: Jij moet het ook proberen.
8: Ja, goeiedag. Met Fresh Barbecue.
9: Ja, met mij, Jurgen. Even snel, Jere. Want ik heb mijn toekomstige schoonouders uitgenodigd voor een barbecueavond. Maar die barbecue dat ik heb gebarbecued is helemaal gebrand en is houtskool geworden. Dus ik heb jullie hulp echt nodig. Help me alsjeblieft, Jip me, Jere.
8: Oké. Ik begrijp u volkomen. Wilt u wat bestellen bij ons?
9: Ja, dus ik wil 10 maal barbecueboot mix carbonade hebben. En 5 maal portie steak.
8: Oké, prima. Moet het geleverd worden of komt u het zelf ophalen?
9: Ja, je kan het leveren voor me.
8: Oké, prima. Dan wordt het geleverd voor u. Goeiedag, met Fresh Barbecue.
9: Ja, u spreekt weer met Jurgen. Ja, ik had daarnet gebeld voor die tien porties barbecue. Hè. Hey, ik wil jullie hartelijk bedanken, want dankzij jullie lekkere verse barbecue mag ik trouwen met hun dochter. Ah, ze hebben gezegd, hey, je hebt lekker gebarbecue gehoord. Ja, ze dachten dat het mijn barbecue was. Hey, abe sweetie.
10: Voor Fresh Barbecue Zuid aan de Casabaolloweg 152 kunt u bellen op 539-268. En voor Fresh Barbecue Noord aan de Ringweg Noord, hoek Johannes Vermeerstraat, kunt u bellen op 8400-420. Fresh Barbecue. Always fresh made.

0: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
1: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
0: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
1: Goedenavond luisteraars, dit is het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 wordt dit programma verzorgd door Notariaat Mannes. Ik ben Germain Fransman en ik ben notarieel jurist verbonden aan Notariaat Mannes. Ons kantoor is gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Ook vanavond mag u luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. Recentelijk hebben wij het gehad over wie een notaris is en wat diens taken zijn.